0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Wow.

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt.

0: Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk vijfde. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden.

0: Begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

carvão. Da klep is in een hut in een boom. En die eendjes

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaar

0: regen blijft het zomeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dag.

0: Reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: de plaat welke we haalden uit 1984. Talk Talk and Such a Shame.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De zon schijnt, de dagen zijn lang en de mooiste herinneringen klinken beter dan ooit. Welkom bij de Muzikale Parels in de zomer van 2026. Het programma waarin we je meenemen naar de grootste klassiekers en de vergeten pareltjes uit de vorige eeuw. Geniet vooral van de heerlijke zomerse muziek, verrassende verhalen achter de hits, een vleugje nostalgie en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals een One Hit Wonder en de hitstory met Christophe Van Dam. En dit komt uit 1980. Dit is Stevie Wonder en de Master Blaster.

0: geschaterd uit de Golden 60s 1963. There Goes My Heart Again van Fats Domino. En het is alweer tijd om een zwart vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 juli 1978. Met een nummer dat komt uit de film Grease. Het werd speciaal voor de film geschreven door John Farrar. Aanvankelijk waren er twijfels over het nummer of dit wel zou passen. Toch groeide het uit tot een gigantische hit. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer stond 9 weken op nummer 1. En de film zorgde voor een enorme boost in de populariteit. Olivia Newton-John die brak hiermee definitief door in België en Nederland. Samen met John Travolta vormden ze een iconisch duo. En het nummer blijft een van de bekendste filmsongs ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

kleindochter van 9 verraste me vorige week met de vraag of ik deze groep kende. Natuurlijk kennen we deze. Die gaat al 3-4 generaties mee. Uit de 90s waren dit The Spice Girls en Say You Will Be There. Christophe Van Dam is ondertussen ook aangekomen in de studio. Zometeen Hit Story.

0: kent nog de smeekbeden van Chicago uit 1984 met Stay the Night. En dit was Franstalige muziek van Art Sullivan samen met Kiki. Et si tu pars?
1: De geschiedenis van de hit.
2: Geschiedenis van de hit.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Het verhaal achter de hit Yo-Yo van Plaza is er één van razendsnel internationaal succes, gevolgd door een abrupt einde. In de vroege dagen van VTM en de hoogdagen van de New Beat scoorde het trio een enorme hit met Yo-Yo. Ze stonden bekend om hun iconische rode outfits en herkenbare danspasjes. Het nummer was niet alleen bij ons populair. Plaza scoorde ook in de buurlanden en zelfs in Mexico en Brazilië met Yo-Yo. Echter, het succes stopte plotseling door een juridisch conflict over geld. De bandleden mochten de naam Plaza niet meer gebruiken. Een poging om onder de naam Alpha door te gaan mislukte, waarna de groep uit elkaar ging. Bij ons stond het nummer begin jaren 90 maar liefst 15 weken in de hitlijst.

0: toe en dromen over een strandstoel op een wit strand met rechts de cocktail in de hand en links misschien de zonnebril die je even moet afzetten. Cocktailplaat voor vandaag was afkomstig van Wham en de Club Tropicana.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: zwaar de cover van een nummer dat eigenlijk werd geschreven door Neil Diamond en opgenomen door Cliff Richard in 1965. Danny Fisher and Just Another Guy.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We gaan naar het begin van de jaren 80 met een vergeten parel die bijzonder goed deed in diverse discotheken in die tijd. Ken je deze nog? Make My Feet Wanna Dance.

0: Pixies, Alberto Cortez en Suku Suku.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1977 met Racing Cars. Deze Britse band uit Wales brak door met deze indrukwekkende single. They Shoot Horses, Don't They? Het nummer werd geïnspireerd door de gelijknamige filmklassieker. In het Verenigd Koninkrijk haalde de top 15 en ook in Nederland werd het een hit. De band trad dat jaar zelfs op Pinkpop. Ondanks latere releases bleef dit hun enige grote succes. Zanger Garrett Mortimer die werd later backingzanger voor grote artiesten. De groep kende een reunie in het jaar 2000, maar uiteindelijk viel het doek definitief in 2010. They Shoot Horses, Don't They blijft een cultklassieker.
1: Een one-hit wonder.

terug naar de vroege jaren 80 met een echte klassieker van Shalamar, I Can Make You Feel Good. Het verscheen in 1982 op het album Friends. En Shalamar die stonden bekend voor hun aanstekelijke mix van soul, funk en disco. En dat gecombineerd met strakke choreografieën. We gaan bijna naar het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Maar eerst keren we nog eens terug naar 1976. The Things We Do For Love. Laten we even luisteren naar 10cc.

NCC and the things we do for love. Het bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw op zoek gaan naar die mooie muziekjes uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we op een rustige manier. A little bit further away in Kokomo. Nog een fijne zomer en tot volgende week.

0: De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoet komen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel en Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige...

0: of mail naar Stef Delvoye at outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij...

0: 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Voilà, we zijn er, hè.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen, Hilde.
1: Alles goed ermee?
0: Ah ja, de trein was een beetje achteruit, hè.
1: Ja, inderdaad, een beetje vertraging. Maar de mensen hebben ondertussen al mogen genieten van mooie muziek van onder andere Waar zijn al die jaren, die mooie jaren van Danny de Rover. We hebben al een paar gemiste telefoons, onze excuses daarvoor. Maar Nancy, die zit op post. Je kan bellen vanaf nu 02-6699-660.
0: Ja.
1: En die hebt een plaatje klaargezet.
0: Een zomerse plaat van Lara Lynn, een zomer lang.
1: Oké, daar gaan we naar luisteren.

Mooie single was deze hier bij Radio Memory. Het is zondag, u vraagt, we draaien. Straks hebben we eventjes nog gehoord met onze Lindsay. Je ziet ze trouwens al in beeld in de camera. Straks hebben we ook onze enige echte Frankske van Ambidance. Die komt ook langs om 11 uur op interview. Maar voor we daaraan toe zijn en voor Hilde met Lindsay een babbelke gaat doen, gaan we eventjes deze plaat gaan draaien.

0: I'm sexy and I know it.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
3: Op vakantie.
4: Ja, we zijn er weer, Hilde.
3: Jeppala.
4: Jeppala.
3: Jeppakee,
4: ja.
3: Hij hangt hier naast mij. Kijk altijd in zijn ogen en hij lacht altijd naar mij. Maar pas op, onze neefzegers en Aurélie hangen er ook bij.
4: Ja,
3: dus,
4: ja.
3: En straks hopelijk nog onze Frank. Maar, ik heb er al iets van gezegd. Wij gaan ook een avontuur tegemoet. Daar leven we vol mee met onze... Ik kom op je voornaam niet meer.
4: Lindsay
3: van de Velde. Lindsay van de Velde is kandidaat Miss Oost-Vlaanderen.
5: Ja.
3: En wij willen samen naar de finale sturen van Miss België. Wat moet ze daarvoor doen? Simpel winnen. Dus jullie gaan haar daarbij helpen. Goedemorgen, Lindsay.
5: Goedemorgen.
3: Je ziet er weer stralend uit.
4: Ja.
5: Dank je wel. Jullie
3: dat
5: ook.
3: Is, dat is zo'n... Ja, maar je moet naar de kop zien. Maar geen probleem. Ze biedt ben ik in vakantie, dus dan kan ik nog veel slapen. Lindsieke... wij hadden afgesproken, en we blijven nou bij ons woord, dat wij jou gaan sponsoren. De verkiezing zelf, vertel daar eens over. De datum, waar, wat kunnen de mensen nu al doen?
5: Ja, nu is het eigenlijk vooral het belangrijkste om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.
3: Ja.
5: Naast de provinciale missen worden er ook veel andere titels uitgereikt. Dus het gaat hem vooral ook om de publiekstemmen zijn belangrijk.
3: Ja.
5: En natuurlijk, ja, welke titel dat ik zelf wil behalen.
3: Ja.
5: Dus wat nu belangrijk is, zijn de voorbereidingen voor 19 september.
3: Ja.
5: 19 september gaat de provinciale verkiezing door van Miss België in Plopsa Theater van de Pannen.
3: Ja.
5: Mensen kunnen daarvoor een ticket kopen. Voor een gewone zetel is het 100 euro. En voor een VIP-zetel is het 125 euro.
3: Is dat dan een zetel met rugmassage of zo?
5: Nee, dat niet. Maar je krijgt wel een hapje, een drankje, koekjes, een zakje snoep. En eigenlijk ja, het beste zicht in de zaal, recht voor het podium.
3: Ah, dat is tof. Ja,
5: ja. En dat is echt in het midden van de zaal. En ja, de rest van de stoelen zijn allemaal de rond eigenlijk.
3: Ja, ja. En iedere kandidaat heeft een aantal stoelen waar dat ze recht op hebben. Klopt het? Of is het first in, first out?
5: Per kandidaat moeten we zien 10 tickets te verkopen. Maar natuurlijk, als we meer kunnen verkopen, is dat altijd goed. Want ze zeggen wel, hoe meer supporters je mee hebt, hoe beter. Ook voor jezelf.
3: Ja.
5: Want het gaat in de zaal een beetje ook om de strijd. Telkens als er iemand
3: opkomt, wordt er een naam
5: geroepen. Dus dat is wel leuk voor de kandidaat.
3: En op welke datum? Herhaal nog eens. Dat is
5: 19
3: op...
5: september.
3: En welke dag is dat?
5: Dat is op een zaterdag, denk ik.
3: Ja. En hoe laat begint dat?
5: Dat zal 's avonds zijn, maar daar ga ik nog eens voor
3: kijken. Oké, daar gaan we nog meer. Maar
4: zeg,
3: wij
4: hebben ondertussen nog iemand aan de lijn.
3: Ja,
4: wat
3: dat
4: anders.
3: Weet ik, dat weet ik. Wij gaan daar een spotje van maken en oproepen voor mensen voor jou voor te stemmen. Wij komen er straks op terug, want we hebben iemand aan de lijn.
4: Ja. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ah, Geert. Hangde jij daar al lang mee, jongen?
4: De heer was daar wel al koffie aan het maken.
3: Hangde hij daar al lang?
6: Ja, ik was een cappuccino aan het drinken.
4: Ja, voilà, zo zie je het.
3: Oh, maat, ik heb er ook goesting op. Maar mijn nief is niet... die zit ver in Spanje, dus ja, ik zou het zelf moeten doen, hè. Niks aan
6: maar
3: te
6: jij
3: doen.
6: Gaat binnenkort ook, hè.
4: Straks.
3: Nee, dat gaat niet lang. Ik tel duurtjes af, jong. Nog 6 uur en ik ben er weg.
6: Allee, geniet ervan.
3: Zeg een keer, Geert. Wat een plaatje?
6: Ja, ik wil eerst en vooral de groetjes doen aan Vivian. Aan jullie allemaal in de studio.
3: Ja.
6: En ook aan Yves, die nu in Spanje zit, heb ik gehoord. aan Johan de Radioman.
3: Hij zat nog niet in Spanje daar. Als ik deze morgen Spanje. Om 9:00 zaten ze ergens in Frankrijk. Ik weet dat ze al 700 kilometer gedaan hadden. Ze hebben er maar 1400 niet meer te gaan.
6: Oh, ja. Dus aan Johan de Radioman, aan Roosje, aan Frans en zijn vrouwke, aan Rudolf en Anja.
3: Ja.
6: Aan Danny de Groot, aan Jeremy, aan alle luisteraars, alle medewerkers van Radio Memory.
3: Ja.
6: En alle mensen die nooit een plaats krijgen. Hè.
3: Zeg, en ben jij ook aan het kijken?
6: Ik ben aan het kijken. Ik heb Lindsay al gezien.
3: Dat ging ik juist vragen. Zeg. Wat vinden we van onze knappe verschijning?
6: Ja, ik zie alleen maar haar rug in. Nu is de rest.
3: Oei, Tony, je moet je camera op automatiek zetten.
4: Automatiek,
3: hè?
4: Wacht, hè. Automatiek.
3: Ja, dat is een Tony, hè.
4: Dat, automatiek, Tony? Van alles. Voilà, verspringen
3: ze. Ze gaan ze zien en dan gaat de aarde.
4: Zeg, Heert. Heert.
6: Oké.
4: Heert.
6: Ja?
4: Heb je al gestemd op Lindsay?
6: Nog niet. Maar ik ga zeker stemmen op haar.
3: Kan dat al eens zien?
4: Dat wordt een moment, hè. Ja.
3: Wacht, ze zal u een keer zeggen hoe dat het moet doen.
4: Ja.
3: Zeg het maar, zo eens zien.
5: Het kan via twee manieren. Dus ofwel stuur je MOV05 naar 6665. Ofwel stuur je via de website van Miss België, dat is www.missbelgium.be. En dan moet je eigenlijk zoeken naar de foto van Lindsay van de Velde Oost-Vlaanderen. En als je daarop drukt, kan je ook stemmen.
3: Voilà.
6: Oké, dat is goed.
3: En dat kost nog niks.
6: Nee, ik ga dat zeker doen.
3: Oké, en Vivianneke nog?
4: Nu zie je ze. Kijk, nu zie je ze.
3: Kijk eens wat knappe verschijning.
4: Ah, nu zie je ze. En haar privéchauffeur staat er ook stralend op.
3: Zonneke in huis. Ja. Zonneke in huis. Goed, het is wel dat ze haar een bodyguard mee heeft. Zonder veel achterlopen, denk ik.
4: Ze is daarop verkocht.
3: Geert, bedankt voor te bellen en tot de volgende.
4: Ja. Dag Geert, tot deze namiddag. Jo, dag.
3: We gaan dan straks nog een beetje babbelen. Heb jij een leuke plaat in de aanbieding?
4: Ja, Geert vroeg een plaat van Michael Lanzo. Jij bent de liefde van mijn leven.
3: Allee, daar gaan wij daar nu naar luisteren.

0: Voilà, de plaat is af.
1: De plaat is af. Ja. Hallo, hallo. Wie is er aan de lijn?
0: Ja.
1: Meneer Melijn. Wij gaan zo dadelijk proberen ook Jordi van Net, te bereiken. Jordi die is aan het meestappen in de dodenmars. Dus hij heeft mij al geantwoord.
0: Voilà, ze.
1: We kunnen hem bellen, we gaan dat doen na Lindsay. Lindsay, jij hebt al gezegd hoe de mensen kunnen stemmen. Waarmee kunnen wij je nog helpen? Dus wij steunen jou met sponsoring. Dus wij komen mee op uw folderke. Hè?
2: Dat is wel tof.
1: Dus deel dat zeker ook met ons.
2: Ja, zeker.
1: Maar jij hebt nog sponsors nodig.
2: Ja. Inderdaad. Momenteel ben ik dus nog steeds op zoek naar sponsors die mij willen steunen.
1: Mannekes, en dat moet niet veel zijn, hè?
0: Nee.
1: Dat is, 100 euro is genoeg, hè? Als we met je mag 500 ook, hè? Maar als je 100 euro en we zijn met 5, dan zijn we rond, hè? Dus kom op, hè, zeg.
0: Ja.
1: Laat uw hart een keer zien. Je mag contacteren via Radio Memory.
2: Ja. Ah, dat is lief, dank u. Het is momenteel ook belangrijk dat ik zo snel mogelijk mijn flyers kan uitdelen, ja. Als persoonlijk visitekaartje dan.
1: Ja.
2: Momenteel ben ik wel bezig met mijn eigen flyers te ontwerpen, om toch al iets te kunnen afgeven.
1: Ja.
2: Van zodra ik mijn flyers heb, zou dat wel een hele steun zijn, want dat kan ik dan overal leggen. Maar ook, mensen die willen sponsoren bijvoorbeeld voor het kleed voor de finale show. Het zou heel leuk zijn moest ik toch bij de sponsor van Miss België mijn kleed kunnen halen.
1: En die is?
2: Dat is bij EBU. Dat is in Gent.
1: Ja.
2: Dat is een bedrijf die eigenlijk in allemaal heel mooie kleren, kleedjes.
1: Dan moet ik dat ook een keer gaan. Maar dan moet ik eerst 20 kilo afvallen. Want ik ga daar niet in kunnen in die kleedjes, denk ik. Dat zijn allemaal kleinmatige zeker.
2: Dat weet ik niet.
1: Maar dat is zo exclusief een beetje voor Miss België. Een gewone mens kan daar niet terecht.
2: De prijzen zijn wel iets aan de iets hogere kant. Het is vooral omdat het een sponsor is van Miss België dat het leuk zou zijn. Het is geen verplichting dat ik daar zou moeten gaan.
1: Heb je daar voor 5000 euro al een kleedje?
2: Zeker. De prijzen starten wel rond de 800 à 1000 euro.
1: Ja, dat is de prijs van een schoolkleed. Hè. Niks aan te doen. Goed, we gaan een plaatje draaien. En ondertussen ga ik contact opnemen met Jordi van Net.
0: Oké.

0: Ja. En we komen even tussen gekropen, want wij hebben iemand heel voornaams aan de telefoon. Goedemorgen Jordi.
1: Goedemorgen Hilde.
0: Alles goed met jou?
1: Met mij alles goed en met jullie?
2: Ja, goed.
0: Eerst en vooral een dikke proficiat, want jij wordt voor de derde keer papa, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: Ja, klopt, dank u wel.
0: Oh, dat maken is plezanter zeker dan dat kopen. En...
1: Oh, alles bij elkaar is
0: alles bij elkaar. Jordi, het is vandaag een speciale dag voor jou. Vertel er eens over.
1: Het is zondag.
0: Wacht, of ben ik verkeerd van de
1: datum? Ik denk dat je een weekje te vroeg bent.
0: Ah, inderdaad. Ja, maar volgende week zit ik in Spanje, dus dan gaat het
2: vandaag.
0: Ja.
1: Nee,
2: maar,
1: het is volgende week vrijdag.
0: Volgende week vrijdag, dan stap jij de dodenmars, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, de dodentocht van Bornem, ja, klopt.
0: Ja, inderdaad. En hoeveel kilometer is dat?
1: Dat is 100 kilometer.
0: 100 kilometer. Zie je, dat zit hier. Heb je al een beetje geoefend?
1: Goh, eerlijk gezegd niet echt.
0: Oei.
1: Ja, dus, het gaat puur op karakter en doorzettingsvermogen zijn. Maar ja, dat komt allemaal af.
2: Dat komt wel
0: dat,
2: goed, Jordi.
0: Dat is pittig, hè? Dat is pittig, hè?
1: Ja, zeker en vast pittig zijn. Ja, maar ja, we wandelen met een reden, hè.
0: Zeg, Jordi, zijt jij aan het kijken?
1: Alsjeblieft.
0: Ben jij aan het kijken naar Radio Memory momenteel? Of?
1: Momenteel niet. Wij staan hier met de familie op een rommelmarkt.
0: Ah. Hey, toch niet in Moerbeken hier?
1: Nee, hier in Sint-Gilles. Okay.
0: Trouwens, ook mijn medeleven met het overlijden van jou.
2: Gianni.
1: Ja, dank u.
0: Het is een zeer... een week met gemengde gevoelens, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus, een week van vreugde en een week van verdriet. Dus allemaal bij elkaar.
0: Ja. Inderdaad. En daar misschien nog optredens bij. Dus dat is dan het allemaal. Zeg, jij, ik weet niet, zoek jij nog altijd sponsors?
1: Goh, dat is wel zeker en vast altijd welkom, ja. Ik heb al verschillende bedrijven die hen mee inzetten om sponsor te worden voor het goede doel. Maar ze mogen er natuurlijk altijd nog bij komen, zeker en vast.
0: En leg misschien even uit, want het is voor het goede doel dat jij stapt.
1: Ja,
0: dus Memory steunt jou ook. Hoe zit dat juist in elkaar, zodanig dat de eventuele sponsors nog kunnen instappen?
1: Ah, wel, dus het is het goede doel waarvoor ik heb gekozen is Komok. Dat is ondersteuning voor ouders en kinderen met kanker. En ik heb altijd gezegd, ik wil ooit eens een dodentocht stappen, maar er moet een goede reden aan verbonden zijn. Nu, 1 plus 1 is 2. Ik dacht, het is de perfecte gelegenheid om daar Komok aan te verbinden.
0: Ja.
1: En wat is nu eigenlijk het gedeelte voor de sponsors? Dus er wordt een afspraak gemaakt dat zij per gewandelde kilometer... een bedrag sponsoren, ik zeg nu maar 1 euro, 2 euro, wat als zij zelf willen betalen natuurlijk.
0: Ja.
1: En per gewandelde kilometer, dus ja, de dodentocht is 100 kilometer, stel dat jullie 2 euro sponsoren, dan is dat 200 euro aan sponsoring.
0: Ja.
1: Zeg je, ik betaal 1 euro, dan heb je 100 euro gesponsord. Ja. Alles is vrij
0: blij. Alles is welkom. Ja.
1: En ja... Gewoon hopen dat ik hem uitstap. Hè. Allee, voor mij persoonlijk hopen dat ik hem uitstap.
0: Ja, want hoe meer dat je ophaalt, hoe beter. Hè. Want als je op 50 kilometer opgeeft, dan is het snel van de prijs. Hè.
1: Dan is het inderdaad een helft van de prijs.
0: Ja.
1: Dan heb je het niet voor.
0: Okay. Maar ik heb ook gezien, de mensen kunnen op jouw Facebookpagina kunnen zij meer informatie daarover vinden.
1: Ja, klopt. En dus... er is ook een voor niet-bedrijven, voor particulieren, voor burgers, is er ook een GoFundMe-pagina, een goede doelpagina, waarop mensen ook steeds een vrijblijvende donatie kunnen doen.
0: Ik vind dat we dat dan met z'n allen moeten doen, want je moet het eerst meemaken om te weten wat het is, hè?
1: Ja, zeker en vast. En toen ik het verhaal hoorde, of waarvoor het goede doel, kom ook zich inzet, dan wist ik ook meteen van ik moet en ik zal iets doen voor die organisatie.
0: Ja, ik heb ook hier nog een mooi truitje boven mijn hoofd hangen. Weet je wat ik nog mis, Jordi, van jou? Een mooie foto dat ik in jouw blauwe ogen
2: en een mooie sjaal.
0: En een mooi sjaaltje.
2: Ja!
1: Ah ja, dan moeten we dat zeker in orde brengen.
0: Sorry, ik ben hier een beetje aan het plagen. Het is uw madame kwaad op mij. Jordi, wij zien jou ook binnenkort live aan het werk bij ons. Als head of the bill van de, ja, de topper, hè, ja, op ons feest, ja, in Tollenbeek.
1: Klopt, eind augustus.
0: 29 augustus.
1: 29. Ja, ik kijk er alvast al naar uit.
3: Ja, ja, het zal een feestje worden.
0: Zeg, en ons Lintje gaat daar ook zijn.
3: Ja, Miss België.
0: Ze kandidaat Miss Oost-Vlaanderen.
3: Oost-Vlaanderen, ja.
0: En dan,
3: ja,
0: dan
1: zou ik zeker op tijd moeten komen.
0: Oh, ja, dat, ja, denk ik, dat denk ik. Want alsof je daar een bodyguard mee. Maar, dus wij roepen de mensen waarom op. Mensen, heb een klein beetje medeleven met je medemens. Ik heb het meegemaakt, mijn huis is afgebrand. Ik weet wat er toen gebeurd is. Ik kan me inbeelden wat het is als je ziek wordt. Ik heb het vorig jaar zelf meegemaakt. Hoe belangrijk het is, niet alleen financieel, als je goed verzekerd bent, maar voor de mensen, de ouders die dagelijks bij hun kinderen willen zijn en die daarvoor moeten, ja, gaan een kamer huren of weet ik veel, om dat toch te, klopt, kunnen doen. Het zijn voor die mensen dat we het doen. En laat jullie hart spreken. Meer kan ik niet vragen.
1: Klopt. Meer kan ik daar niet aan toevoegen, inderdaad.
0: Ja, voilà. Jordi, bedankt dat we je mochten bellen.
1: Jullie bedankt voor het telefoontje.
0: Dank je.
1: We zien elkaar zeker eind augustus.
0: Ja. Oké. Okay. Wacht, Lietje, wil je misschien nog even de groetjes doen aan Jordi?
4: Ja, ja, zeker en vast. Groetjes van mij. Ja. En tot ziens op de radioshow.
0: Zeg dan de keer hoe dat hij moest stemmen op u.
3: Ja, ja.
4: Ja, als je zou willen stemmen, is dat via 6665. En dan moet je MOV05 typen. Zou, voilà, heel vriendelijk zijn.
1: 6665 MOV05.
4: Ja, ja, dat klopt.
1: En op wie stem ik dan? Wat is de naam?
3: Lintje van de Velde.
4: Ja.
1: Lintje van de Velde.
3: Ja, ja, ja.
0: En als je, okay, rap je computer of je tv of je app openzet, dan
3: ga je ze direct eens zien.
1: Ah, super. Ik ga dat zeker doen.
0: Oké, bedankt, Jordi.
3: Jo, dag, jo. We gaan eruit voor het eindje van 11 uur, hè?
0: Ja, oké.
3: Okay. Oké. Okay.

Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk

0: conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Ons eerste bezoek is al buiten. Hilde is eventjes de mensen aan het buiten laten. Ondertussen is ook onze Frank van Ambidance in de studio gekomen. Moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit. Hè? Oh, mijn scope, mijn kindje.
1: Mijn scope, mijn kindje.
0: Ja, zo roepen jullie?
1: Ja, heb ik al geluid? Maar ik hoor niks.
0: Ja. Je moet draaien aan dat knopje.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Hoor je iets?
1: Ja, die naast mij. Hè.
0: Ja. Ah. In ieder geval hoor je nog niks. Moet je die knopjes draaien, hè, man?
2: Ja, ja zeg maar.
1: Ik zal wachten tot als het baas hier is.
0: Ja,
2: Marian. Ja?
1: Ja? Ah, natuurlijk wel niet, ja.
0: Ah, verlazen.
1: Ik heb het gevonden.
2: Stereo. Ja. Stereo.
0: Hilde heeft geluid gevonden, hè? Okay, ja. Onze ambidance.
2: Ja, dat is
3: we gaan tegen Nancy een keer zeggen dat ze moet leren zwijgen als de micro open staat.
1: Ja, maar die kan roepen zich. Ja, maar... nou weet ik waarom ik voor de vrouw ben. Nummer 1.
3: Voor de vrouw, dat
1: niet
3: ben,
1: niet ben, niet ben.
3: Kijk, dat is Marianne.
0: Het was uw zus, Hilde. Het was uw zus.
3: Het was mijn zus. Ah, ja. Dag Marianne.
0: Dag Marianne. Ja.
3: Oké. Okay. Goed. Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen, Radio Memory.
3: Yeah. En welkom. Blij u terug te zien, want je bent al een keer bij ons geweest.
1: Ja, maar nog niet hier.
3: Nee. Wat vind je hiervan?
1: Ja. Tof, heel mooi. Schoon huis. Ja, je weet waar dat geld zit natuurlijk. Ja,
3: lap vooruit. Hey, weet je wat dat die deuren zeggen als je stoe doet?
1: Ja, dat zal wel. Ja. Maar het is een sfeer, kom binnen, is er kerstmis erin.
0: Ja, ja, en Halloween ook, hè, kijk. Ja.
1: En niet alleen aan de kast, maar hier voor mij met die koptelefoon ook.
3: Ik heb dat van met de vergadering vrijdag, heb ik dat nu al de vierde keer gehoord. Van, zouden een keer uw beeldjes niet veranderen, want kerstmis is voor mij.
1: Maar nu niet meer, het is bijna kerstmis. Dus,
3: maar, dat heb ik geantwoord, is nog de moeite, het is bekend kerstmis. Dus,
1: zoals, hè. Ja, ja.
3: Maar ik zal er rekening mee houden voor volgend jaar. Frank, ja. Jij bent hier niet zomaar. Je hebt een nieuwe hit uitgebracht.
1: Ah, wel hit. Dat is al een groot woord. Deze. We hebben een paar nieuwe nummers eigenlijk op korte tijd zelfs. Ik zit er terug weer in de studio voor een nieuwe nummer. En er komt ook weer een nieuwe typeke aan, op aanvraag dan. Want ik had eigenlijk gedacht, ik had al vorige keer gezegd van ja, we gaan proberen wat minder typeke te doen. Maar toch vragen ze nog altijd van die typeke. Dus, ja. En nu is het tegen eentje zonder typeke, maar ik vind het wel een tof. Het is eentje die iedereen kent, ook omdat ik zit voor het moment veel aan de kust. En iedereen is van ja, ken je geen Frans nummer? En ik heb ooit van zijn leven, als ik nog in school zat, heb ik Edith Piaf nog geplaybacked. En Non je ne regrette rien, ik vond dat een tof nummer. En ik vind dat, die zangeres alleen, al haar nummers zijn goed, maar dat vooral. En ik dacht van, dat ken ik tenminste nog een beetje van tekst. Alhoewel, als ik het nu moet optreden, weet ik het nog niet. Dus ja. Maar, en daar heb ik dan een andere versie van gemaakt. Een beetje zomers, een beetje Dixie-achtig, vind ik.
3: Ja.
1: Dus ik vond het wel tof, ja.
3: Ja. Ik heb er al naar geluisterd, ik vind het ook heel tof. Op ons verjaardagsfeest dit jaar ben jij een keertje niet bij. Vorig jaar wel, volgend jaar... Dat weer dik in de sakos. We gaan volgend jaar, als deze goed meevalt, proberen zo een 1 of 2 echt toppers
1: te laten komen.
3: Ja. Te laten komen. Aha. En daarbij nog dan de gewone ment. Allee.
1: Bij wie hoop ik? Bij wie ben ik dan eigenlijk? Ja.
3: Nee, jij bent bij die gewone mens. Het is onze bedoeling voor het derde verjaardagsfeest om toch een keer groot uit te pakken. We zijn nog een beetje aan het rondluisteren. Want groot betekent ook een grote prijs. Ja. Dus, we moeten ook zien dat ze allemaal in de zaal kunnen. Hè. Dus,
1: ja, zeker.
3: Ik dacht Clouseau te vragen.
1: Oh, zit ik hier zo. Maar dan gaat mijn prijs ook naar omhoog. Dus,
3: geen probleem. Ik ging iets zeggen. Ja, ik weet het weer niet meer.
1: Ja, doe je van zere hoorde.
3: Ja, nee. Jouw nieuwe plaat gaan we nu een keer naar luisteren. Heeft Tony die klaargezet? Maar wanneer? Hij zit daar weer te babbelen
0: nee,
3: en te
0: nee,
3: doen.
0: Nee. Het is volgende week de hitsky van Radio Memory. Hè?
3: Maar jij mocht dat niet zeggen.
0: Ja, maar ze staat zo klaar. We gaan er een keer naar luisteren.
3: Nee.
0: Nee.
3: Ze staat er ook gewoon in, denk ik.
0: Nee.
3: Nee, oké. Okay. Nee. Ja, dan gaan we ze naar luisteren. Het is nog niet de huidige hitschijf, maar het wordt wel de hitschijf vanaf volgende week woensdag. We gaan er naar luisteren.
4: Hallo, ik ben Frank van Ambineins. En u kan nu luisteren naar de nieuwe van Ambineins, namelijk No, je ne regrette rien, op Radio Memory als hitschijf van deze week. No.

was de nieuwe single van Amy Dines. Volgende week onze nieuwe hitschijf voor deze week bij Radio Memory. We moeten een plaat draaien, heel speciaal voor OTC, de Vollezeelse vrienden, en voor Radio Memory, want ook zij zitten te luisteren naar onze radio. We mochten een plaat draaien van Justin De Wild, en dit met Cherio.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloed geven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.
9: Ja, we zijn er terug. Zeg, trouwens, Frankske, ja, zou jij een keer willen de goeie dag doen aan mijn man Yves en onze Johan de radioman? Want die zijn aan het luisteren naar u op de radio.
10: Zijn dat schoon of niet?
9: Mijn man die ziet er toch goed uit?
10: Serieus?
9: Ja.
10: En
11: wie was Yves?
12: Ik doe je de groetjes vanuit de studio van Radio Memory.
13: We zijn op weg naar Spanje, hè, met de auto.
10: Ah, serieus?
9: Ja. Ze zitten ergens, ja, diep in Frankrijk, vermoed ik.
12: Beter als diep in de zee.
9: Ja.
12: Ik zal een goede reizen, maar voorzichtig vooral.
9: Maar ik ga straks met vliegtuigen naar Frankrijk.
13: Van
9: ze halen in alle kanten vanavond.
12: Hola.
9: Hola.
12: Hola.
9: ¿Qué tal?
12: Dos cervezas.
9: Ja.
13: Hier dat is een man, zo, dat is een man.
12: Dat is
9: toch schoon, hè?
12: Ja, dat mag er wel zijn, ja, zeker.
9: De Johan zal ik je subiet tonen.
13: De Johan, dat is wel wat anders.
9: Dat is... Hela, Tony. Spreek ze eigen. Goed, we gaan het over Frank hebben.
13: Ja.
9: Frank, je hebt het enorm druk, want ik zie jou overal verschijnen.
12: Het is het verschrikkelijkste jaar van het jaar, echt waar.
9: Ja, en uw benen, die blijven katsjoe.
12: Ja.
9: Allee, als ik naar uw optredens zie, dan denk ik van, my god, hoe doet hij hem dat?
13: Ja.
12: Het is toch tamelijk intensief, dat mag ik ook wel zeggen. Ja. Zeker met die warmte de laatste tijd is...
9: Maar oefen jij daar echt voor?
12: Nee, zeker niet, want in de week moet ik met een winkel doen, dus tot 's nachts. En ik ga eerlijk zijn, de laatste tijd al weinig open geweest in de winkel. Want ja, het is in de week ook altijd optredens nu de laatste tijd. Ik zeg, het is het drukste jaar dat ik ooit al had. Maar je zegt ook van, ja, je ziet me overal passeren op Facebook, dat is waar ook. En dat is heel raar, want ik heb nu zelfs filmpjes die 628.000 views hebben.
9: Ja.
12: Ik heb dat nooit niet had vroeger.
13: Ja.
12: Maar ik heb ook veel reacties van, die is zot van Oost en die en die
9: bieden. Wat moet dat
12: ja, aantrekken? Ja, maar in het begin, ik heb de...
13: Hier zeg, Johan de radioman.
12: Ah, je lijkt op u.
13: Ja, dat is mijn broer. Ja, ja.
12: Ah, serieus, ik vind dat wel.
13: Ja.
12: En van die reacties hadden van... en dan geef ik nog geen frank vooruit. En wie gaat er dan nog kijken? Dat is voor marginaal. En dan dacht ik van, eigenlijk moet je niet kijken. Het slaat gewoon verder. Allee, ik dacht van, er zijn zoveel dingen voor dat ik naar kijken. Waarom?
9: Maar dat is een teken dat je interessant vindt.
13: Voilà.
12: Ja, maar toch wel pijn.
13: Ja.
12: Maar ik kan zeggen, in het begin, dat was een pak. Ik zeg het, ik had 628.000 views op één filmpje. Mm-hmm. En ik had dat dan 288 slechte reacties.
9: Dat is peanuts, hè?
12: Ja, ik weet wel, maar het zijn wel die slechte die je onthoudt, hè?
13: Ja.
12: Komt jij als kind met een slecht rapport, daar gaan ze over bezig zijn, komt hij met een goed rapport, dat is normaal, hè?
9: Ja, dat is waar. Maar ik ga u één ding zeggen, hè. Ik heb ook al veel ellende achter de rug op dat vlak, hè. Ik zeg altijd, ogenbomen vangen veel wind. Dat is voor u ook. De mensen zien u en ja... Ik zeg altijd, als we over u praten, dan zijn ze interessant.
13: En zijn ze op een ander niet bezig. Ja.
9: Terwijl ze het op een ander niet bezig zijn. Ja. Maar met wat ik vorig jaar meegemaakt heb, glijdt dat allemaal van mijn rug. Ik heb zoiets nu van, jongens, ik trek me dan niet aan. Wil je alles slecht van mij babbelen? Ga net een probleem. Ik heb geen probleem.
12: Ja, maar het is ook van, er moet maar één, maar het is niet in de zaal. In de zaal zijn altijd content, want ik heb optredens heel veel van de jaar zelfs. En voor volgend jaar zeker. Maar het is hetzelfde die je Facebook heeft. En dat zie je dan. Die hebben dan bijvoorbeeld 5 vrienden. Of die hebben geen foto staan. Het is eigenlijk alsof, ik denk dat dat een soort profielen zijn die ze zelf maken om te kunnen reageren.
9: Ja, maar dan moeten die mannen gewoon blokkeren.
12: Ja, wel, ik blokkeer, maar die 288, dat was meer werk. Ik heb gewoon dat filmpje erachter. En ik dacht van.
9: En dat is nu de mode. Veel wordt er live gegaan. Hè. Dus mensen, onze Tony is dan een specialist in. Dan denk ik, ik zeg tegen hem, wat heb jij nu gezien van uw optreden? Want je stond de hele tijd te filmen. Dus uiteindelijk heeft hij het door een filmpje gezien. Maar dat wordt meer en meer gedaan. En de mensen genieten daar echt wel van. Alleen.
12: Ja, maar ik heb veel mensen die mij privé stuurt dan gaan. Moet je dat niet aantrekken en zien. Ja. Want wij genieten ervan, zoals dat gezegd. En vooral oudervolk ook wel. Alhoewel, het is ook oudervolk dat reageert. De leeftijd van 30, 40 is die reageren. Het is echt oud dat ik denk van. Maar die hebben ook niks anders te doen. Hè.
9: Nee.
12: Volgens mij dus ja. Maar... ik heb veel mensen die echt genieten en dat vind ik wel tof en daarvoor doen we het eigenlijk.
9: Ik geniet er ook heel veel van. En je hebt een topfan hier bij ons, dat is de Kevin.
13: Als hij belt,
9: is dat een plaat van een bedankt.
12: Serieus?
13: Ja.
12: Allee.
9: Wat heeft hij al gevraagd? Vooral van uw velo of zoiets?
13: Ja, maar de velo. Ja.
9: Te moeten geven, want die velo die hebben wij niet.
12: Dat zijn heel wel, zelfs. Dat is een van de eerste typicus.
9: Je ziet staan er veel op.
12: Ja, ik zie het hier. Mijn velo is gepakt.
13: Ja.
9: Mijn velo is gepakt, dat is het liedje van de Kevin. Hè.
12: Amai, en dat is niet echt een radionummer eigenlijk, hè, want dat is vooral, er zit veel spraak in. Dat is nog moeilijker.
9: Maar Kevin,
13: we hebben ze staan in het systeem. Ja,
9: we gaan eerst zijn twee nieuwe draaien.
13: Ja.
12: Ah, dat is beter, ja.
9: Kevin, mocht je luisteren, het is het moment om een keer met Ambidance zelf te spreken.
12: Ah, ja, dat vind ik ook, hè. Ja, ik ben echt wel curieus. Hè.
9: Ja, ik weet niet dat hem kan bellen, dat hem... maar de echtwaar die zal super content zijn. We gaan nog een plaatje draaien van jou. Een van je nieuwere. Zeg niet eens de titel.
12: Wel, La Gofalolita is eigenlijk een Franstalig nummer. Ik had dat tegengekomen. Maar wij hebben er eigenlijk op dezelfde moment uitgebracht. Dat is een groot woord, want ik heb dat niet echt uitgebracht. Maar Jovalli heeft daar ook een nummer op.
13: Ah. Dus,
12: maar hij heeft de originele vertaling. Bij mij zit het een klein beetje anders bij hem. En de muziek is ook iets anders. Maar we hebben dat eigenlijk op dezelfde moment. Maar ik heb dat niet zoveel gebracht, want... Wel, als je zoveel...
9: En hoe is de titel van Jovalli?
12: Dat weet ik eigenlijk zelf. Die had noemt bij Jovalli, maar het is identiek hetzelfde nummer.
9: Ah ja.
12: Bij mij is dat La Gofalolita, omdat dat het origineel nummer is. Het origineel nummer is in Frans. Het refrein heb ik gehouden, La Gofalolita. Ik weet niet wat hij dat ook gehouden heeft. Maar het is alleszins over hetzelfde dat gaat en het is dezelfde muziek. Maar nagespeeld dan.
9: Zullen we een keer gaan luisteren naar die plaat?
12: Allee, voilà.
9: Je mag ze starten, Tony.
13: En vooruit.

0: Ja, we waren hier weer al over geld bezig.
1: Ontdekken, ja. En over veel geld zelfs.
0: Ja, over heel veel geld. Een mens wil zijn huis altijd mooi maken. Hè? Maar ja, alles kost, hè, Frank.
1: Dat zal wel zijn, kost. Toch? Ja.
0: Zeg, dat was een heel tof liedje. Jouw derde nieuwe dat je meegebracht hebt, kan je daar al iets over vertellen?
1: Ja, dat is geen roze voor Sandra, omdat ik... Ja, Sandra kent dat liedje van...
2: Ja,
1: maar ja, ik dacht van, als die elke keer roze gaat krijgen, als die in dat zingt, dan gaat ze weer roze gaat hebben. Dus ja, en ik dacht van, oké, dan maken we er geen roze meer voor Sandra, want er is zelfs geen plaats meer in de veranda.
0: Voilà! Dus ja. dat moet een hele goeie
1: en
0: zijn.
1: En op plaats is, we hebben geen vazen meer ook, dus ja.
0: De vraag, wanneer komen die officieel uit?
1: We zijn ze dus nu allemaal aan het zetten op alles eigenlijk, op alle platformen, zowel iTunes als al die
2: dus
1: andere.
2: Wij hebben ze in première.
1: Hebben ze in première allemaal? Want ik heb eigenlijk tot voor het moment staan ze alleen nog maar op USB-stick, omdat men dacht, ja, als zo eentje op kost even veel als een volledige CD op die dingen zetten op die platformen. Ja. Dus we dachten, nou, als we er een paar hebben, gaan we ze er allemaal tezamen op zetten. En nu zijn we bezig met alle typetjes erop te zetten. Die staan allemaal op één ding. Dan hebben we ook nog allemaal dus iets serieuzer, even serieuzer noemt dat. En dan gaan we nog die andere ook nog opzetten. Waar dat
0: en dat staan. Is dan via Spotify of
1: op alle
0: platformen.
1: Ja, op alle platformen.
0: Oké, dan weten we in Spanje weer al waar naar te kijken en naar te
1: luisteren.
0: Oh ja, maar dat is plezant. Hè. Je zit daar alleen bij je zwembad met een goede cocktail.
2: Ja.
0: En dan zetten die muziek op, hebben zo een grote bol, een booster. Zo.
2: En een groot zwembad.
0: Een groot zwembad, geen geburen.
2: Ja.
0: En dan is dat boem,
1: volle bak.
0: Moet u trouwens de groetjes doen van ons syndic.
2: Als ze niet komen.
1: Ja, dus zeker de groetjes terug.
0: Ja. Zij komt straks. Ja.
1: En welke uur is dat straks?
2: Hier is ze wel aan ze. Daar
1: ja, ik heb ze al een paar keer gezien passeren hier op het scherm. Ja.
0: Ze komt om 6 uur. Ja. 6 tot 9.
1: Dat is nog later. Ja. Ja. Ik dacht van, ik ga blijven, maar dat is toch wel lang.
0: Maar ik ben jaar 2 weken naar Spanje geweest op vakantie en dat was zalig. We hebben gelachen. Maar
1: ik heb er ook altijd een goede tijd mee gehad. We hebben nog samen gepresenteerd.
0: Ja, dat zei ze mij. Dat
1: op de zondagnamiddag. Ja.
0: Maar wij hebben ook zoiets als artiesten die meekomen presenteren in verzoekprogramma's. Ja. Zouden dat zo een keer niet zien zitten bij ons, Cindy?
1: Ja, ik wil wel lekker doen, maar niet elke week natuurlijk.
0: Nee. Dat is eenmalig.
1: Ah, ja, okay, dat is
2: zaterdags tussen 10 en 12.
1: Ja, maar dat is dan moeilijk in de winkel is open. Hè.
2: Ja.
0: Maar, ze doet de zondag ook.
1: De zondag zal makkelijker zijn voor mij. Allee, als ik in optreden heb, maar ja,
0: in de winter... Wacht, we gaan even kijken. Wanneer doe jij met Cindy?
2: Volgend weekend niet, maar het weekend erachter.
0: Ja, we gaan een keer in uw agenda kijken.
1: Ja, wel is goed, ja.
0: En anders gaan we dat regelen voor
2: Cindy.
0: Dan
2: gaan we met onze drieën.
0: Ja, dat is heel goed. Of gewoon, ja, maar haar, ik zal vragen, ze heeft uw nummer waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat wel. Of zo, alles is Facebook. En,
0: dat is een keer contacteert. En dat is dan eenmalig zo'n keer 2 uur kussen.
1: Ja, geen probleem.
0: De zaterdag of de zondag.
1: Dat was ook zo'n idee dat graag. Hè. En we hebben altijd wel een goed programma ook, maar het probleem is natuurlijk de tijd in de dag van vandaag. En ook, ja, het is tamelijk ver, ik verschoot eraf. Want ik was er al 5 minuten te laat, maar ik dacht van, ik heb ik tijd genoeg. En ik zei, ja, dus
0: ben ver? Wat is ver?
1: 45 minuten rijden.
2: Van Aals, ja. Van Orsch.
0: Van
2: Orsch.
1: Ik verschoot zelf. Van Orsch. Ik dacht, een half uur ben ik daar zeker.
2: Ja. Van Orsch.
0: Als je een zware voet hebt, lik ik, dan zal het een half uur niet.
1: Ja, maar dan zijn we al veel geld kwijt om boete zijn.
2: Ah, ik al.
0: Ik zwijg er maar van. Ja, hier hebben we over een week en een half een binnenkregen van €260.
2: Voilà.
1: Dat was serieus.
0: Ja, maar dat was met een man. Het was met een man.
1: Ja, maar de vrouw is altijd een man.
0: Hij mocht maar 80 rijden en hij reed. Nee, of hij mocht maar 50 en hij reed. Ze hebben het verlaagd naar 76, of anders was hem zijn rijbewijs kwijt. Maar ja, was gepresseerd. Hè. Dus, het is de dag dat hij ons naar de luchthaven gebracht heeft met onze privéwagen.
1: Oei, hola, zin ik erin was. Dat is toch van hem. Thuis van de Remco even op zijn ouders. Dat is wel wat in Calpé. Hier met de...
0: In Calpé? Nee. In Almeria.
2: Almeria,
0: beneden.
1: Is dat Alicante?
0: Ja.
1: Oké. Ah, ik zit daar ook in Alicante voor op de trein. Maar nog maar een paar dagen. Hè.
0: Serieus?
1: Volgend jaar in september zit ik er.
0: Volgend jaar in september?
1: Met dingen met Krabbe. En met Krabbe. Kurkrabi.
2: Ja.
1: Het is niet een van de reis eigenlijk. Het is gewoon een zaak die er ons gevraagd heeft voor te presenteren. Voor
0: ja, maar dat zijn veel Vlamingen in Spanje. Ja. Enorm veel. Wij hebben daar zo'n beetje buren. We hebben nu nieuwe buren. Dat zijn Schotten. Maar ik en Cindy zijn gaan bowlingen. Heeft zo'n
1: met de ballen van de Schotten?
0: Nee. Hij heeft zo'n grote wie. En hij had ons uitgenodigd en hij zegt, kom, we gonna play.
1: With the balls.
2: Met de balls.
0: We gonna play. En god jongens, zanderdaags, mijn armen hier.
2: Hola.
0: Echt niet normaal.
2: Die ballen waren te zwaar.
0: We hebben goed gelachen en vooral ja, de drank was er te veel.
2: Hola.
0: Ja, het was amaretto met ijs. Ja. Maar het was niet één, het was geen twee, het waren er vijf.
1: Blokjes ijs.
0: Ja, en ik zeg tegen ons Cindy, geef me een arm, het is niet ver tot thuis. Het was ik die tipsy was, en Cindy een beetje, maar vooral ik had... Ja, we hebben goed geslapen die nacht.
1: Allee, vanaf,
0: het was zalig, ik wil dat direct herdoen en we gaan dat ook herdoen volgend jaar, zeker en vast.
1: Je moet profiteren van je leven.
0: Ja. Dat is het.
1: En ik denk zeker als je zoiets meegemaakt hebt, zoals geen, dan denk je van het leven is belangrijker.
0: Ah, ik heb dat zo van... En ik heb dat nu, misschien raar, maar ik zit nu iets meer dan een jaar... gerevalideerd, alleen met de coma erbij. En ik heb zoiets van, jongens, nu stopt het. Ja. Ik heb mijn kinesist afgezegd. Ik heb gezegd, het stopt hier. Het helpt toch niet meer vooruit. Krachtswinst, dat moet je zelf doen. Ja. Hè? Dat moet je zelf doen. Ik heb alle onderzoeken stopgezet. Ik wil het niet weten, val ik morgen dood van een hartinfarct, zal het wel zien.
1: Dat is juist, we moeten allemaal afwachten. Dus,
0: voilà. Ook altijd nog op rekenen, nog doodgaan. En ik heb zoiets van, ik wil leven.
1: Ja.
0: En dat is wat dat wij nu doen. We gaan naar heel veel optredens. En na het verlof gaan we dat weer doen. Want ja, nu het verlof een beetje ertussen. Ja. Maar we hebben hier onze partners in crime, onze Tony en Nancy. En dat was, ja... Eigenlijk, Memory is zo'n...
1: Een familie.
0: Een familietje, ja.
1: Ik heb dat wel al gedacht eigenlijk, dat dat zoiets was.
0: Ja.
1: En ook als je wordt goed ontvangen. Ik weet niet of ze ook koffiekoeken krijgen, of dat enkel de artiest is, maar hier worden koffiekoeken en champagne zit dat hier voor mijn dingen. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik weet weinig plaats waar we dat allemaal krijgen. Dat is
0: Dat is hier en dat is voor iedereen.
1: Ik heb dat vorige ook bij de vorige studio ook gekregen. Dus ik dacht van, amai, het is dan meer als je België. Ja. Kom ook, zou ik niet eten, want ja.
0: Ja, maar het staat er nog, Maar deze keer moet ik zien dat ik tweede niet aan de mond geef. Nee.
1: Eentje op de grond voor de hond.
2: Ja, voilà.
0: Maar de champagne staat ook koud. Als ik champagne wil, dat kan ik ook nog regelen. Dus dat komt allemaal goed. Inderdaad, hier word je goed verwend. We gaan even kijken.
2: Eerst reclame draaien en dan de plaat van Franksken. Geen rozen voor Sandra.
0: Ja, we gaan daarna luisteren.
2: Oké, we gaan eerst reclame pakken. Oké.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Alleen de grootste hits.
6: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Ja, geen rozen voor Sandra. Dat is lekker Michel van den Branden. Hè. Die bracht ook geen bloemen mee.
1: Maar wel de rekening van het café.
0: Frank, ja. die klok, hè, dat vliegt hier vooruit. Dat heb je al gemerkt. Dat is ongelooflijk.
1: Maar als je hier goed, hè.
0: Ja, als je hier
1: lekker goed, drinken, patékes.
2: Ja, van alles, hè. Dat komt, hè. Als je graag een lange dag hebt, dan moet je gewoon in de wachtkamer van de dokter zitten. Dat vind ik graag een lange dag. Ja.
0: Maar hij zet uw micro niet op.
1: Ja, ja, stop. Ah, nee. Nu.
3: Ah ja, van als
0: ik dacht, allee, wat zit dat voor? Ja.
2: Ik hoor me, maar het is in mijn eigen dat ik ben.
1: Ja, van als
2: ik. Ik zeg, als je een lange dag wil hebben, zeg je gewoon beter gaan bij de dokter zit. Ja. In de wachtkamer, dan een lange dag. En dan gaat vlieg het voorbij voor dat moment. Dus, ja.
0: Ja, hier is dat is waar. Hè. Maar wij amuseren nu ons allemaal. Hè. We hebben vrijdags, spijtig dat Tony en Nancy er niet bij waren, hebben wij bestuursvergadering gehad, samen met de DJ. Ja. En we hebben wij weer gezellig een spaghetti gemaakt. Een spaghetti.
3: Amai.
0: En we hebben gelachen.
2: Ze zijn en Tony was er niet bij, het was
1: nee,
2: tegen.
1: Nee.
2: Dat verstond ik niet.
0: Nee. Ja, het ging niet.
1: Nee.
0: Ja, hij is zijn spaghetti nog te goed.
1: Voilà.
0: En ja, ze zijn hier om 2 uur s'nachts buiten gestapt.
3: Amai,
0: al lachen en al. We hebben hier, ja, denk ik, allemaal in ons broekjes van het lachen.
2: Het zal veel was geweest hebben. Allee.
0: Ja, maar dat is een vriendengroep. Dat is een korte vergadering. En dan is al babbelen en zeven en
2: je moet dat kunnen vinden. Dat van vandaag moet niet kunnen genoeg miseren maken. En achter iedereen gaat bezig zijn, maar dat blijft niet duurlijk.
0: Dat is iets en dat is de regel hier bij Mamarie. Als je wil roddelen, dan blijf je thuis.
2: Voilà, dan blijf.
0: Dat hoort hier niet thuis. En al die roddelaars die kritiek zetten op u, doet allemaal een keer uw middenste vinger naar omhoog en laat dat van u afglijden. Ik weet, dat is niet makkelijk, maar sinds ik ziek geweest ben en mijn leven heb omgekeerd...
3: Ja, dat zal.
0: Heb ik iets van jongens, toch? Wat moet ik aan u? Wat kun jij mij doen?
2: Ja, eigenlijk niks, ja.
0: Niks?
2: Ik weet het, maar ja, het is toch een beetje... Het komt toch in uw kleren te zitten, ik zal het zo zeggen.
0: Vind je dat?
2: Ja, ja, toch wel. Pas op, ik heb een grote bakkes op het podium, maar ik ben maar een klein hartje.
0: Ja, dat weet ik, we kennen u al lang. Maar aan al die negatieve Facebookers, fuck up en ga op een andere wasjever.
1: Voilà.
0: En ik zal Kiki helpen ze te blokkeren.
1: Voilà.
2: Ik zou echt iemand moeten horen, meneer.
0: Zeg, wij gaan nog één plaatje...
1: Ik heb er nog twee klaarstaan.
0: Nog twee?
1: Ja, eentje van Melken en Salukes en Merciekes.
2: Dat melken, dat was wat we meestal doen op Facebook, melken.
1: Ja.
2: Maar het is nu wel over de melken van de boerderij, dus natuurlijk.
0: Ja. Maar we hebben onze Kevin niet gehoord.
2: Nee,
0: dus,
2: ai, nee. Maar ik zal hem een kaartje schrijven. Ik weet niet of dat Kevin af en toe ziet of niet. Ik zal hem een kaartje schrijven voor Kevin.
0: Dan gaat hij heel content mee zijn. Echt waar, heel content. Frank, bedankt om... te komen.
2: Jullie bedankt om mij uit te nodigen.
0: Ja. Hey, je bent altijd welkom, dat weet je. We bekijken het met Cindy om eens een duo-programma
2: geen probleem.
0: U vraagt wij draaien te doen. En dan, voor de rest. Ik zou zeggen, wij kijken altijd uit naar jouw optredens en we zien je binnenkort zeker weer. Wie weet, geheime plannen. Mijn man mag niet weten.
2: Maar hij luistert mee, je zegt er juist.
0: Nee, maar weet niet meer over dat.
1: Mijn man mag alles eten, maar weinig weten.
0: Ja, niks weten. Ik hoop dat ze veilig in Spanje geraken.
2: Dat is het belangrijkste.
0: En dat ze op tijd, ze hadden juist een uur en een half geslapen ieder.
2: En dat ze wat regen hebben daar.
1: Hoe kan?
0: Ze hebben regen gehad in Frankrijk.
2: Oh my god.
0: Maar niet lang, 10 minuutjes. Maar het is daar wel nodig.
2: Ja, dat
0: is wel momenteel in Spanje.
2: Het is overal nodig eigenlijk.
0: Het is 6-37 graden. Waar wij zijn, ik weet niet dat je dat weet, zijn Almeria.
2: Nee, nog niet. Daar is nog niet geweest.
0: Heel beneden, dus tegen Murcia, Almeria. Almeria stad is prachtig, heel mooi, maar er zijn echt wel Fort Bravo. Wij wonen in Albox eigenlijk, Albox Partaloa, dus dat is een deelgemeente. Maar het is daar gewoon, we zitten op 25 minuten van de kust. Dat is nog betaalbaar, die zone. En vooral, wij zitten in de woestijn. Wij hebben niks of niemand. Je kunt daar in je pitje bloot lopen.
2: Voilà. Dus, dat belooft.
0: Ja, als je een adresje zoekt, geen probleem.
2: Voilà. Je mag ons altijd uitnodigen, dat is geen probleem.
0: Ja, je mag altijd gaan, dat is geen probleem. Goed, wij gaan afscheid nemen ook van de luisteraars. Ik ga dat ook doen voor een paar weken.
1: Ja.
0: Bedankt, Tony.
1: Ja.
0: Jij bent er straks van 2
1: tot 4.
0: En dan
2: dus ben jij slapen. Hij blijft hier slapen, zeker niet?
0: Ja. Studio NL, daar hadden, ze hebben van de morgen niet kunnen bellen. Hè. Dat is Sibiet, is het verzoekprogramma in Studio NL. Ja, dat is niet normaal. En volgende week, Tony, ben jij hier met...
1: Niet.
0: Ben jij niet, is het inderdaad. Is
1: Cindy,
0: het Cindy
1: met Katrien.
0: Met Katrientje.
1: En de week nadien is het Cindy met mij en misschien met Frank bij hem.
0: Of een andere keer Cindy met Frank. Kijken,
1: ja.
0: Ze zal afspreken, want ze heeft ook een heel druk agenda. Goed, bedankt. En wij gaan jouw plaatjes nog draaien.
2: Oké, jullie bedankt allemaal. En nog een prettige namiddag en een prettig weekend. En prettige zomer. En je weet allemaal niet wat we
1: doen. En veel moet je zelf hebben.
2: Of gewoon naar hier komen, hè.
0: Ja, hallo.
1: Hoi, we gaan ervan uit.
0: Dag.

0: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 3.

0: James Brown, Sex Machine. Hola, wat zijn ze hier van plan bij Showtime? Ja, wat zijn we van plan? Ik heb een special guest alvast meegebracht voor vandaag.
1: Is het Jim Kerr of Simple Minds, ja, of Mark Heulenbroek?
0: Straks meer over deze man. Afgelopen was hij nog in Werchter op de Rock. Werchter, Simple Minds, die daar zo'n beetje de wei hebben platgespeeld met hun hits als Don't You, Alive and Kicking en noem maar op. Maar ik moet dat eerlijk bekennen, ik heb Jim Kerr geïnterviewd alweer 20 jaar geleden. En ik vroeg echt waar 20 jaar geleden aan Jim Kerr van Simple Minds waar hij zou willen staan over 20 jaar. Deze dagen dus. Benieuwd wat zijn antwoord is? Wel, dat vertelt hij straks in Showtime, dus blijf zeker luisteren. Eerst wat over Bruce Springsteen, over Born in the USA meer bepaald. Want wat denk jij? Is Born in the USA een lied uit liefde voor het vaderland? Of toch een nummer met een andere boodschap? Straks het volledige verhaal. Eerst even luisteren naar Born.

Op het eerste gehoor klinkt Bruce Springsteen's Born in the USA echt als een lied vol Amerikaanse trots. Met een refrein dat de tekst I was born in the USA steeds maar herhaalt. Maar, geen wonder dat het nummer favoriet is bij Amerikaanse politici. Want zo werd het gebruikt bij de campagne van onder andere Ronald Reagan, lang geleden. En dat het tijdens sportwedstrijden en op Independence Day vaak door de speakers galmt. Toch wijkt de echte betekenis van het nummer ver van dit patriotische idee af. Springsteen's Born in the USA wordt namelijk geschreven als een protestlied tijdens de Vietnamoorlog. Het lied vertelt het verhaal van een Amerikaanse burger die, na zijn verplichte dienst tijdens de oorlog, worstelt met het verlies van de band met zijn vaderland. Hij wordt verstoten en geen enkele werkgever biedt hem nog een kans. De tekst van het nummer geeft kritiek op de omgang van de Amerikaanse regering met terugkerende soldaten. En toen zelfs in de jaren 80 was er nog helemaal geen sprake van één op Donald Trump, waarvan je eigenlijk kan stellen, gek zijn is gezond. En dat weet ook Stef Bos.

plus zandplaatjes. Dat hoor je ook wel eens hier in Showtime, zoals deze Stef Bos. En kijk, zijn is gezond. Ah, bien oui, parce que je m'appelle Napoleon. Oh, fijn. Leuk om dat nog eens terug te horen, uiteraard. Een streepje R&B, dat hoor je niet te veel. Dus daarom tijd voor dit uit de 90s. Maya met de K.

I Know What You're Gonna Do. Maya met The Case of the X. En dan, tijd voor wat gedoe op de radio. Nee. Neem het niet verkeerd op. Ik bedoel, Gedoe wordt de titel van het nieuwe album van Pommelien. In oktober komt hij uit. Daaruit alvast deze voorloper, de single, zeg maar. Dikke hit, Atlas. MUZIEK

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Here comes the music.
9: Hey

het de oudste plaat, ongetwijfeld dit uur, uit de jaren 60. Maar geeft u, iedereen heeft massaal meegezongen, de No Milk Today van Herman's Hermits. Oké, geen melk in de koffie, dan wordt het maar zwarte koffie. Beste vrienden, ik ben het nog niet vergeten. Straks de babbel met Jim Kerr van Simple Minds, de groep die een paar weken geleden nog furore maakte op Rock Werchter, waar ze 40 jaar geleden trouwens ook al speelden. En nu al die jonge gastjes maar meebrullen. En ja, strakjes ook Don't You Forget About Me in de show. Nu Spirit in the Sky, rockmuziek, is Norman Greenbaum.

Dat werd dan meegebruld in Werchter door zo'n 70.000, 80.000 jongeren, zal ik maar zeggen. En toen moest Alive and Kickin' nog komen. Da, Don't You Forget About Me, Simple Minds. Jim Kerr voelt zichzelf niet oud, al is hij onlangs 66 geworden. Hij vergelijkt zich een beetje met de Rolling Stones, Mick Jagger, Eric Clapton, Elton John zelfs. Die zijn toch ook nog altijd wel een beetje bezig, op welke manier dan ook. Spice Girls, die zijn gestopt al enkele jaren.

Allee, we moeten ons leven een beetje kruiden met peper en zout waarschijnlijk wel. Dat was Spice Girls. Ken je ze nog allemaal? De Spice Girls uit het fashion. Mel C, Mel B, ja. En dan? Baby Spice. Jerry Halliwell zat er ook nog tussen. Ach, jongens toch. Dit, vrienden, is Rosala.

was die van Everybody's Free to Feel Good. Echte typische vette 90s disco van Rosala. En Faith in the Power of Love. Je hoort het, we geven er weer een patat op. Maar meneer van de radio, heeft u alsjeblieft ook nog ergens een Vlaams plaatje of zo klaar liggen daar op de radio? Wel, als het dat maar is, geen probleem hoor. Meteor bijvoorbeeld, zou dit zijn grootste hit zijn? Ik denk het wel. Dit is wat mijn mama zei en er mag meegezongen worden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Here comes the music. Hey,

Eels van de Pinkers, van voor de Pink eigenlijk werd uitgevonden, eind jaren 60. De Hoe waren dat? Ja, die van My Generation met een braaf popplaatje hier toch wel. Het nummer Happy Jack. Vrolijke luisteraars van onze radio, ik mag jullie straks nog eens Jim Kerr aan het woord laten hier op de radio. Eerst naar de 70s met de Partridge Family en I Think I Love You.

0: leven zou je echt zeker moeten zijn. En dat zijn die van de Partridge Family duidelijk niet. I Think I Love You uit de jaren 70. Terug naar de jaren 80 nu met Simple Minds en Jim Kerr van Simple Minds hier bij ons. Ja, toegegeven, het is verschrikkelijk lang geleden dat er nog eens iets nieuw is verschenen van Simple Minds en Jim Kerr. Is dat opzettelijk? Is dat toeval? Of ja, komt er überhaupt nog iets nieuw?
1: Well, for a lot of time I just stopped making music. I felt it was time to stop. To be honest, I didn't really like how I was thinking, and I wasn't really connecting to the music. And if you're going to have a long career, and Simple Minds already have had a long career, I think we'll have a much longer career. There is times where I think it's good to stop, albeit, you know, the fans get upset and people think what's going on and oh, they are finished and stuff. But, you know, you can't be one-dimensional. You have to have a life. Or certainly I feel and I want. I love my music. In a sense, it is my life, but not just...
2: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
3: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
4: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
5: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
4: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
5: Dat is al wel een keer de moeite.
7: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
8: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
9: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

entertained dat hij nog heel stalig zong. René Vroger met Are You Ready For Loving Me? En bent u klaar voor een uurtje veroefenen op de radio? Met alleen maar de leuke.

een speciale, bijna magische aantrekkingskracht heeft op een zangeres. Hij heeft een slow hand, een rustige, liefdevolle aanraking die haar hart sneller doet kloppen. The Pointer Sisters met...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Ooit begonnen als reclamedeuntje voor een spijkerbroekmerk, maar werd zo aanstekelijk dat het een echte hit werd in 1976. David Douglas met...

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts 35 euro. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt 20 euro per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
0: Radio Memory. Goedemiddag.

Als ik dit nummer hoor, dan denk ik spontaan van... Ja hoor, daar gaan we weer. Paraplu kwijt en kapsel weer naar de vaantjes. Supertramp met It's Raining Again. Geef mij toch maar een goede zomer.

0: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf. Van de week.
6: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

0: meneer die er deze morgen bij was op interview in het programma U Vraagt We Draaien. Onze Frank van MB Dance. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom bij Radio Memory Studio NL. Je kan bellen voor jouw favoriete plaat. En je mag trouwens live op antenne komen.
1: In de studio ben ik alle hits uit Vlaanderen en Nederland. Studio NL met Tony van Beren.
0: Jopsa, we zijn ermee vertrokken. Zondagmiddag 9 augustus. Ik neem je mee tot 4 uur. Lionel tot aan Mario de Vries met Tournee General. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het mijn vrouw weten. 0266 99660. Dat is gratis studionummer. Kan je live op antenne komen of niet? Je mag nog zelf kiezen. Wat hebben we voor jou zometeen? Justin de Wild met Esmeralda. In de tijd een grote hit voor de Lenko's. Tussen de koffie en de patekens, hè?

0: Jeppakee, een beetje ambiance mag er wel bij zijn op deze zondagmiddag. Tussen de koffie en de pathekers, ook een hele uur zitten ze een feestje te bouwen. Ook een Nina bij Hilde de Schepper. We draaiden Alwin, 1,5 meter Polonaise. Top 4 uur, de beste Nederlandstalige bladen, Nederland en België. Wil je er eentje horen? Laat mevrouw Nancy weten op 0266-99660. Je kan live op antenne komen of niet live op antenne komen. Je kiest maar zelf, hè. En over live gesproken, we hebben iemand live op antenne. We gaan eventjes luisteren. Goedenamiddag.
1: Goedenamiddag, Tolly.
0: Ah, Rosita, alles goed?
1: Goedemiddag,
0: met u? Ah, alles goed, hè?
1: Want dan wordt dat met mij niet gehoord, hè?
0: Niet.
1: Nee, mijn buurvrouw en haar katteken is dood.
0: Ah, dat is erg, ja.
1: Ja, als een schoon kat.
0: Zo sterven alle dagen beestjes. Hè. Bij ons is gisteren mijn vrouw, haar zoon, zijn baardehaan hagedis is gestorven.
1: Oei.
0: Ja, 9 maanden oud.
1: Ah, dat minder niet.
0: Ja, ze hebben hem deze... Gisterenmorgen komen aan voor te cremeren, ja.
1: Maar wij zijn dat morgen doen, in Roeselare, als ja. die kat van dragen.
0: Zeg de keer, Ooske.
1: Ja, heel speciaal voor mijn vriendin Ildeke.
0: Ja, die
1: goed doet in Spanje.
0: Die is stilletjes aan haar klaarmaken en alles nog bijeenpakken. Die vertrekt straks, hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Yves
1: is al weg,
0: hè, jongen. Ja, die hebben daar juist al gebeld.
1: Die hebben al gebeld. Ja, die zijn daar al misschien.
0: Nee. Die moeten nog een 800 kilometer rijden nog.
1: Ja. En Yves en Kelly en Marianne, voor jullie alle twee.
0: Ja.
1: Voor Jeremy, voor Johan de radioman.
0: Ja.
1: Voor Daniel, voor Rudolf Stevens en liefvrouwtje, Anjakken.
0: Ja.
1: Voor Fransken en Vrouwken, voor Anneke en Cindy, voor Geert en Vivianneken, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy en Stonzi en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Ah, dat is goed gezegd. Zeg, Roosken, ik heb een plaat klaar liggen van Yves Vrijnaerts met Kurt Krabbé met Santa Maria. Is dat goed?
1: Ja, dat is ook goed, ja.
0: Oké? Okay. Ja. Dan gaan we die zometeen draaien naar de plaat van Marco Kimsen. Is goed?
1: Dat is goed, Tony.
0: Dag, Roosken. De groet is daar nog in as, hè? Jo, dag. Zo zie je maar, je kan nog altijd bellen, hè. 0266-99660. Dat is ons wel bekend telefoonnummer, hè. We kregen zo net ook een telefoon binnen van Vivian uit Sint-Niklaas. Zij vroeg een plaat aan voor haar vriend Geert uit Beveren. Voor gans het Memory-team en alle luisteraars, kort en bondig. Vanwege Vivian mochten we een hele mooie plaat gaan draaien. Eentje van onze Marco Kimsen mochten we draaien en Hoop. En daarna draaien we er eentje op aanvraag vanwege ons Rooske daar in Assen uiteraard. Welkom tot een uur of 4, tot aan Mario de Vries straks.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

als we nu een mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen hier bij Radio Memory. Hè? Jordi van Nuts, een man die volgende week vrijdag meedoet aan de dodentocht 100 kilometer stappen, wordt gesponsord door Radio Memory. Ja, ja. Jordi van Nuts draait we. Laat me leven. En over Jordi van Nuts gesproken. Hij zal er ook bij zijn op onze tweede Radio Memories verjaardagshow. Die doorgaat 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. We verwachten daar Jonathan, Pascal Montelli, Sella Key. Ook onze Sammy Moore komt langs. Frank van Damme, Jeppe Keke, John Dennis, Larissa en Jordi van Nuts. Kaarten aan de kassa kosten €30. Kaart in voorverkoop €25. Je krijgt daarvoor 2 pannenkoeken met suiker plus gratis koffie gratis bij tussen 16 en 18 uur. En kaarten kan je verkrijgen hier bij Radio Memory in de studios Heraldsbergsestraat 105 in Galmaar. Daar zijn we gelegen. Ook bij alle medewerkers van Radio Memory en ook bij Tony van Beveren in Nienhoven kan je nog steeds kaarten kopen. En ook via de sociale media, Facebook, Pascal Heijman, kan je ook kaarten bestellen. Maar ik moet zeggen, wees er vlug bij, want de kaarten gaan heel vlug de deur uit. En het is niet lang meer, hè. En nee, nee. Nog 13 dagen en het is zover. De verjaardag van Radio Memory. Ah nee, het is nog niet 13 dagen. Nee, ik ben een beetje verkeerd. 21 dagen nog, ja. Ik was een beetje verkeerd, hè. Dan is het de verjaardag van Radio Memory. Weer al een feestje. En over feesten gesproken, dat is er eentje voor alle mensen die momenteel luisteren via de radio, als ook via Facebook. Gaan we de nieuwe single draaien van Silke. Laat de liefde winnen. Speciaal voor de fans van haar, hè.

dame die over een paar weken hier te gast was voor haar nieuwe single voor te stellen, wordt grijs gedraaid hier bij Radio Memory. Hè? Silke, laat liefde binnen. 2:56 gewoon als je graag een favoriete Nederlandstalige plaat wil horen. Laat mevrouw Nancy weten. 02-6699-660 is een gratis studionummer, dus je moet er niet voor betalen. Straks na reclame moeten we een plaat draaien voor mijn vriendin Vivian uit Sint-Niklaas. Voor Tony van Beveren, voor Nancy, voor Sky, voor Hilde, voor Yves en Johan. Gans het Memory Team en alle luisteraars vanwege Heert het Beveren draaien we straks eentje van Laurelin en Lindsay en Kalispera in Griekenland. Gaan we straks draaien na de reclame. Daar is er eentje in de richting van Moeke Nadine, Jarne en Cindy daar in Ekelgem. En we draaien ze ook heel speciaal voor Celeste uit Heldergem. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goedemiddag.
6: Hij is er.
7: Hij is er.
6: De Radio Memory app.
7: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
6: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
7: De Radio Memory app.

Kenny van Jimmy Samijn. De man uit Haalders draaide we Get Ready. Mijn liefde voor jou is heel diep. 0266 99 660. Laat die telefoon maar rinkelen. Het is een gratis studionummer. Kom je terecht bij mijn vrouw Nancy. Charmante stem aan de telefoon. Je moet maar proberen. Zondagmiddag 9 augustus. Tussen de koffie en de pathetjes. We kregen nog een telefoon binnen van Veronica. Zij vroeg een plaat aan, speciaal voor haar mama Victoire, schoonbroer Dirk en zus Nancy. Ook voor mijn broer Dirk en schoonzus Wendy. Tony van Bever, Nancy, gans het Memory Team en alle luisteraars. Vanwege Victoria mochten we een meneer draaien uit Nederland. Justin de Wild.

0: Was er beneden Nederland, Ferry de Lids. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? 3:06 geworden. We gaan draaien in het eerste gedeelte van Studio NL. Zondag namiddag 9 augustus tussen de koffie en de patekens. Als je graag een favoriete Nederlandstalige plaats wil horen, laat het ons weten via ons gratis studionummer. Ja, ja, het is gratis, hè. Je moet er niet voor betalen.
1: Is het zo moeilijk om te...
0: 0266-99660 is ons gratis studionummer. Kan je draaien tot 4 uur vandaag. We gaan eruit voor 3 uur met Steve Tieners, Ik mis je. En dan nog eentje van Bobby Prins. Graag tot...

0: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.

0: Met deze belang zullen we tante Christian daar in Denderlee een hartje onder de riem steken. Als ook voor haar man Willy.
1: Is mijn allergrootste.
0: Danny de Rover draaiden we. Kon ik nog maar bij jou zijn.
1: Ik heb je zo lief.
0: Ook onze Bjorn Ambi is aan het kijken via Facebook. Onze Mark de Smets is ook aan het kijken, die vandaag jarig is.
1: Waarom liet je mij alleen?
0: 3:05 geworden hier bij Radio Memory vanuit Pijottergem. Galmaarden zitten we.
1: Hoeveel ik om je geef.
0: Je kan nog altijd bellen, hè? Ons gratis studionummer 0266-9960. Kom je in handen van mevrouw Nancy terecht met een charmante stem. Je moet het maar een keertje proberen. Voilà, zien we zijn ermee vertrokken.
2: In de studio, NL, alle hits uit Vlaanderen en Nederland. Studio NL met Tony van Beren.
0: Jopseke, feestje bouwen noemen ze dat. Super weekend, zondagmiddag. 9 augustus knim je nog mee tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries met Tournee General. En ook onze Cindy de Koolman komt vanavond nog langs, hè. Als je graag een plaats wil horen, laat mevrouw Nancy weten. 0266-99660. Ik heb voor jou zometeen de remix van Paul Severs. Geen wonder dat ik ween. En dan nog eentje van Swoop en Viva Victoria. Gaan we draaien onder leiding van Philip Daasen hier bij de radio.

dame die is er ook zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagshow. Ja, dat is binnenkort, hè. Als je nog geen kaarten hebt, wel, dan is het nu de moment hier bij Radio Memory. De Radio Memories tweede verjaardagshow gaat door op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15:30 in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Wij verwachten daar Jonathan, Pascal Montelli, Stella Kee, Sammy Moore, Frank van Damme. Ook onze John Dennis komt langs, Larissa en Jordi van Net. Kaarten aan de kassa kosten €30. In voorverkoop €25. Kan je verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Memory. Ook hier in de studio's van Radio Memory, Gerelsbergse straat 105 in Galmaarden. Als ook bij Tony van Beveren in Nienhoven kan je kaarten verkrijgen voor onze verjaardagshow. Ook via de sociale media, Facebook bij Pascal Heijman, kan je ook kaarten verkrijgen voor onze tweede Radio Memories verjaardagshow. Aan de kassa betaal je €30, in voorverkoop €25. Je krijgt daarvoor gratis 2 pannenkoeken met suiker en koffie. En dat tussen 16 en 18 uur. Dus als je nog kaarten wil kopen, het is de moment, hè, want de kaarten gaan heel vlug de deur uit. Kan je ook verkrijgen bij Tony van Beveren in Nienhoven. Wat betreft onze Radio Memories tweede verjaardagsshow. 18 minuten over 3 geworden. 0266996660 is ons gratis studionummer. Voor al jouw favoriete Nederlandstalige platen kan je nog draaien. Tot 4 uur.

nieuwe single van Tamara en Toon. Doodstende Smitsen. Allemaal hier in Studio NL. Tot 4 uur tot aan Mario de Vries. Tournee General, ook onze Cindy de Koopman komt langs vandaag. Als je nog graag een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. Via ons gratis studionummer 0266996660. Dat is wel een bekend telefoonnummer.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

Dansversie draaiden we hier in Studio NL. Marco Kratz en Winnie Boma. De ring die je draagt. Favoriete platen kan je nog draaien. Of kan je nog aanvragen tot 4 uur. Bel ons Nancy 0266-99660. Is ons gratis studionummer op deze zondagmiddag hier. Hè? 5:30 geworden. Ja, ja, we zitten hier live. Hè? Vanuit de Geraldsbergse straat 105 in Galmaarden. Dat is een reetje van onze Steve Tielens. Hè? Altijd en altijd voor de mensen die vast hebben. Welkom erbij. En ook via Facebook. Hè?

0: Was er eentje van Steve Tielens. Altijd en altijd draaide nog net voor reclame.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
8: Alleen de grootste hits.
9: Radio Memory.
8: De mooiste muziekmix.

0: origineel op deze plaat van Jacker. Een man mag niet huilen. We draaiden onze Marco en Nina over. Ook aan de zee zitten ze te kijken en te luisteren. Caroline daar. 27 graden is het daar aan de kusten.
1: Een man mag niet huilen.
0: 17 minuten voor 4 geworden. Welkom, dit is Radio Memory, jouw internetradio. Wereldwijd vanuit de Gerelsbergse straat 105 in Galmaarden. Dat is origineel van Jannes, hè? We hebben ze meegebracht door Stephen McQueen. Huilen doe ik wel alleen. En dan draaien we in de richting van onze collega's Yves en Johan de radioman Henk Wijnhaert met de vlam in de pijp.

Was er eentje van Stephen McQueen. Huilen doe ik wel alleen. We gaan eentje draaien in de richting van onze collega's Johan de Radioman en onze Nief. Die momenteel met de wagen naar Spanje zijn op vakantie. En zitten te luisteren naar Memory Radio.

0: en 30 tonnen
1: die... Deze man kun je nog wel van, ik heb een druk als een woning. We draaien de Henk Wijnhart met de vlam in de pijp. Allemaal hier in ons programma Studio NL, hier op de radio. Dat is er eentje van Henk Dame. En zij valt op de stem van de...

Wat een eentje van Hang Dames. Hij wilde om de stem van de DJ. We gaan plaatsruimen. 8:08 geworden. Dat was het voor vandaag. Studio NL. Op zondagmiddag 9 augustus. Hier bij Radio Memory. Ik heb voor jou nog 2 plaatsen in petto. Onder andere Jan Wuitens. Ik droom van jou. In de tijd een grote hit voor Paul Severs. En dan draaien we nog een meneer uit Scherpenheuvel. Namelijk Sammy Baker. 1000 mooie dromen. Zometeen is er Mario de Vries met Tournee General. Ook al Cindy de Koman komt nog langs vanavond. En ook vele andere collega's hier bij Radio Memory. Ik ben er graag morgen vroeg weer bij. Dezelfde van 1 aan tafel met Tony van Beveren. En dat allemaal hier bij jouw internetradio. Hè? We gaan eruit met deze, zoals ik al zei. Jan Wuitens, ik droom van jou. En dan nog eentje van Sammy Baker. 1000 mooie dromen. Tot morgen.

0: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hallo, met feestvierde Steve Dielis. En hier is mijn nieuwe single

Jawel, Freddy Breck en Rode Rozen. Dames en heren, welkom bij Tournee General. Jouw zondagnamiddag met een gouden randje uiteraard. Vandaag nemen we je opnieuw mee op reis. Geen koffers nodig, alleen je oren en een goed humeur. Daar zijn we al blij mee. We duiken in de bruisende sfeer van festivals. We snuiven de gezelligheid op van kermissen. En we zetten natuurlijk ook de jarige artiesten van vandaag extra in de kijker. Welkom bij Tournee General.

Indrukwekkend duet tussen Eros Ramazzotti en Andrea Bocelli met het prachtige Musica E. Een nummer dat helemaal draait rond gevoel, melodie en pure Italiaanse klasse. Muziek zoals alleen zij die echt kunnen brengen. En wij blijven even in de Evergreens met Albert West, Nederlandse zanger die vooral populair werd in de jaren 70 en 80 en brak uit door als leadzanger van de groep The Shuffles, maar werd later solo echt bekend met zijn warme, melodieuze stem en een reeks succesvolle covers. Zijn bekendste solo-hit daarvan is Jeannie Come Lately uit 1973.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 9 augustus. Whitney Houston, ondertussen ook al 14 jaar geleden overleden, zou vandaag 63 jaar geworden zijn. Als dochter van Sissy Houston, achtergrondzangeres van Elvis Presley en Aretha Franklin, en als nichtje van Diane Warwick, kwam ze al vroeg in contact met muziek. Whitney is een van de best verkopende artiesten ooit, met wereldwijd 220 miljoen verkochte platen. Geboren in 1959 wordt Curtis Blow vandaag 67 jaar. Curtis is een Amerikaans rapper en producer. Hij begon zijn carrière midden de jaren 70 als breakdancer. In 1980 was hij de eerste rapper die bij een grote platenmaatschappij een volledig rapalbum opnam. Willie Sommers, geboren in 1952 te Uccle, wordt vandaag 74 jaar. Hij genoot een notenleer, piano- en saxofoonopleiding. Hij volgde ook een regentaat Nederlands, Duits en Engels, maar stond nooit voor de klas omwille van zijn muziekcarrière. In zijn beginjaren richtte hij met vrienden wat rockbandjes op, waaronder eentje met de merkwaardige naam Vierkantswortel 25. Whitney Houston met I Will Always Love You, Curtis Blow met The Breaks en Willie Sommers met Zeven Anjers. Een bond gezelschap hoor je hier op een rij bij Tournee Generaal met Mario de Vries.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Sky High op een augustusdag moet altijd kunnen natuurlijk. Er is altijd dat moment op vakantie waarop je denkt, nu begint het echt. Niet wanneer je vertrekt, niet wanneer je aankomt, maar wanneer je voor het eerst 's ochtends buiten zit met een heerlijke kop koffie en je hebt eigenlijk geen idee welke dag het is. De wereld draait wat trager, mensen lachen wat sneller en zelfs een simpele wandeling naar de bakker die voelt plots als een klein avontuur. Je koopt brood zonder haast, je vergeet wat je eigenlijk nog moest doen en je ergste probleem is ijs of koffie eerst. En eerlijk, dat is misschien...

Toch mooi, hè? Teenagers in love. Je ziet ze overal natuurlijk. Nu, midden augustus trekt de kermistrein naar Evergem met Wippelgem Kermis. Daar kan je terecht van 14 tot en met 17 augustus. Terwijl Geel Zammel Kermis viert van 15 tot en met 17 augustus. Kort daarna volgen ook de lokale feesten in Pelt, Lindelhoeven en Sint Huibrechtslil van 16 tot en met 18 augustus 2026. Vanaf eind augustus gaat het echt richting hoogtepunt. In Evergem, Ervelde is het augustuskermis. Daar is het feest van 21 tot en met 25 augustus. Terwijl Haalt het grote kermis al start vanaf 22 augustus en doorgaat tot en met de slotdagen tot 27 augustus. En dan wordt het helemaal groot in de laatste week van de maand. De Aarschot Grote Kermis. En die loopt van 22 tot en met 31 augustus. Met volop muziek, attracties en sfeer in de hele stad. Tegelijk is er ook nog Gele Oosterloker Kermis op 30 en 31 augustus. En sluiten we de maand feestelijk af met Evergem Nevelen Zomerkermis van 29 tot en met 31 augustus.

0: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te benen. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

0: Warmer en Just When I Needed You Most. Onze Belgenlandje, aflevering 153. Er zijn van die dagen waarop je naar België kijkt en denkt, dit is eigenlijk geen politiek meer, dit is een klucht in een heel groot huis met veel kamers en nog meer meningen. Ons land lijkt soms op een huishouden waar iedereen tegelijk iets anders wil doen. De ene staat met de stofzuiger in de ene kamer, de andere zet net het raam open voor wat frisse lucht en intussen weet niemand nog wie eigenlijk de stekker heeft uitgetrokken. De begroting, dat is de koelkast in die klucht. Iedereen weet dat hij leegloopt, iedereen kijkt erin, knikt ernstig en sluit hem dan weer met de woorden, dat zien we morgen wel. De energiepolitiek is de thermostaatscène. Iemand draait hem lager om te besparen. Een ander komt binnen en zegt, wie heeft het hier zo koud gezet? En 5 minuten later staat hij weer op Sanchez sauna. Veiligheid in de steden voelt dan weer als de voordeur in een slapstickfilm. Iedereen heeft er een mening over. Extra sloten, slimme sloten, digitale sloten. En uiteindelijk staat iemand toch gewoon buiten met de sleutel in de hand te twijfelen of hij hem niet binnen heeft laten liggen. Cyberveiligheid, dat is de wifi in deze klucht. Alles werkt perfect tot iemand zegt, ik heb het wachtwoord verbeterd. En plots zit half het huis zonder verbinding en niemand weet nog hoe ze moeten inloggen op de realiteit. En die airco's en energiefacturen, dat is het klassieke moment in elke klucht. Iedereen wil frisse lucht, iedereen zet iets aan en bij de eindafrekening valt het stil in de kamer. Heel stil. En zo voelt het soms echt. België is geen strak georganiseerd systeem. Het is een goed gespeelde klucht waarbij niemand echt de regisseur is, maar iedereen wel een rol heeft. Maar eerlijk, zolang de muziek blijft spelen, lacht het publiek gewoon verder mee.
1: Er zijn van die momenten waarop je naar de Belgische politiek kijkt en denkt, dit lijkt eigenlijk gewoon een huishouden met iets te veel toestellen die allemaal tegelijk piepen. De begroting bijvoorbeeld, dat is een beetje zoals je koelkast na de feestdagen. Je weet dat er nog iets in zit, maar telkens je de deur open doet, hoop je vooral dat het niet tegenvalt. En toch blijft iedereen zeggen, we gaan het deze maand beter plannen.

Alsof het hele land één groot huishouden is. Waar iedereen tegelijk de afstandsbediening, de thermostaat en de lichtschakelaar wil bedienen. Maar goed, zolang er radio speelt in de keuken,

je toch, hè? Ferrari en Sweet My Sweet Love. Zometeen krijg je van mij Linda de Souza met een hit uit 1980. Maar eerst deze nog van Lee Lynch en Stay A While.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Freedom come en freedom go. Maar ik heb liever dat ze blijft, uiteraard. Sweet Caroline is de volgende. Dat is een legendarische meezinger uit 1969 van de Amerikaanse zanger Neil Diamond. En onze Christophe, die maakte er in 2011 zijn eigen versie van. Die voor de zoveelste keer aansloeg bij het publiek. Is dan ook natuurlijk een echte meezinger. Sweet Caroline.

ze maakten er een echte wereldhit van, deze mensen. Al Jarreau en George Benson. En Nothing's Gonna Change My Love For You. Zoals beloofd natuurlijk muziek uit jouw jeugd in Tournee Generaal. Zometeen krijg je van mij LTT met Shine On. Maar vooraleerst dat krijg je van mij Alain Chamfort en Madonna.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

is het niet vergeten, Alan Theo en No Olvidaras. Ken je Fluismaaien van Tijn? Een bekend Nederlands producer en componistenduo. Zij zijn sinds 1985 het brein achter talloze grote hits en tv-tunes in Nederland. Hun eigen allergrootste hit als zingend duo, geschreven in 1996 als onderdeel van een reclamecampagne van de Postbank, is 15 miljoen mensen.

0: Ja, gaan we doen, hè. 3 keer kloppen. Knock 3 times. Misschien kan dat wat soelaas brengen, natuurlijk. Voilà, vrienden, voor mij zit het erop weer. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de collega's. Geniet van het radiostation, natuurlijk. En ik ben er graag weer. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Speciaal voor jou, met Tournee Generaal. Tot dan.
1: Mario de Vries. I can

0: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Elke zondag tussen 18 en 20 uur met muzikale groeten en Cindy de Koeman. Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij Radio Memory.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Play the Life, de bongo-song met Safri Duo. Daarmee beginnen we natuurlijk elke zondag. En zoals vandaag dus ook. Maar ja, ik had een plaat verkeerd gezet. In ieder geval, u hoorde Ramses Shafi met Laat Me. En ik blijf bij jullie tot aan de klok van 9. En ja, mijn naam is dus Cindy. Blij dat u afgestemd bent op Radio Memory. En onze volgende plaat is meteen Billy Ocean met Caribbean Queen. Maar we gaan eerst nog wat luisteren naar Play the Life van Safri Duo.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.

Tamara en Tom met Dorst in de Smitse. En onze volgende, die is hier deze ochtend langs geweest. En dat is niemand minder dan Frank van Ambidance. En een van zijn echt grote hits, maar wel al een tijdje geleden, is deze. Inderdaad, Six met die kale.

Ja, Frank was dus hier aanwezig. Deze morgen dus Ambidance met seks met die kale. En we gaan naar de jaren 80. En daar vinden we deze grote hit van Lime met Your Love.

Lime met Your Love. En we blijven eigenlijk een beetje in die strekking met niemand minder dan Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

The Village People met Can't Stop the Music. En we hebben nog een verzoekplaat. En dat komt van Roseke. En ze vroeg de plaat van Putte La Clark. En we mochten zelf kiezen voor iedereen en voor alle medewerkers. Dus bedankt daarvoor natuurlijk. En wij hebben gekozen voor La Nuit N'en Finit Plus. En soms gebeurt dat eens als je niet kan slapen, dat je denkt dat de nacht nooit gaat eindigen.

aangevraagd door Roseke Petula-Clark met La Nuit n'en finit plus. En we kregen nog een verzoekje en dat van Mieke Frans. En jij vroeg Bobby Prins met Het gebeurde toen. En die plaat is uit 2025. Die gaan we natuurlijk draaien. En natuurlijk voor iedereen die hij kent.

0: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

En dat was natuurlijk Christophe met Sweet Caroline. Maar het liedje is oorspronkelijk van iemand anders. Namelijk van deze man die eigenlijk de inspiratie vond bij Caroline Kennedy. En wij kunnen hem niet anders dan ook draaien. Love on the Rocks, Neil Diamond.

0: En hij vroeg of het mogelijk was om het liedje van Cherio te draaien voor Rita van de Verre. Natuurlijk kan dat.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Cindy de Koeman.

0: Memory. Goeie avond.
1: En onze volgende is niemand minder dan Asters product, want Joop Bogaert zat achter de knopjes bij dit nummer, Pump Up The Jam. En deze man, die zat in mijn school en er werd nogal veel reclame gemaakt voor Technotronic, moet ik zeggen, in het Lyceum in Aalst.

Technotronic met Pop Up the Jam. En we gaan naar Andrea met I'm a Lover. En op het eind van de plaat moet je eens goed luisteren, want hij zegt precies, ga je mee?

0: Oh yeah, I love her.
1: Quante parole tu
0: me?
1: Vai, non è
0: amore, oh, no,
1: lo sai.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Prettig weekend.

Hoe heb je ma bohème, Fernando? En ja, ons Celeste die belde. En zij vroeg een plaat aan, namelijk Guys and Dolls. You don't have to say you love me. Just because of them.

Guys and Dolls met You Don't Have to Say You Love Me. En we gaan naar het jaar 1985 met deze. En de man was gisteren jarig.

0: Salem Segers met het kleine cafeetje. En ja, deze man was gisteren jarig.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.

verloren. Verloren zijn we niet, Vicky Leandros, maar daarvoor was er Draadjes. En dat allemaal met niemand minder dan Yves Segers. MUZIEK

0: Dit is Radio Memory.
1: Prettig weekend.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer een kwart van de inwoners.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf. Van de week.
7: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single,

Ik hoor je naam in het rassen van de radio. Tussen twee nummers door. Je lach zit vast in mijn ochtendkoffie. Je handen in mijn jaszak, ook al ben je er niet. Als ik zeg, ik mis je, bedoel ik, de wereld is stiller zonder jouw stem erin. Kom je vanavond weer ruis maken in mijn hoofd? En daarvoor hebben we ook een verzoekje, want ons gilde deed een tidio en zij vroeg een plaatje aan voor haar beste vriendin die nu al mis. En ze vroeg het nummer van Als het kan, Wiltura, ik mis je zo. En groetjes aan het hele Memory Team. En natuurlijk kan dat. En natuurlijk een fijne vakantie, Hilde en Yves. En natuurlijk ook Johan.

En dat was natuurlijk Wiltura met Ik mis je zo. En we gaan naar Percy Sledge. En hij heeft het over My Special Prayer. Als ik het tenminste goed krijg. Inderdaad, vandaar. Daar gaan we.

De wereld is nog niet wakker, maar jij al wel in mijn hoofd. Je lach zit tussen mijn eerste gedachten en mijn tweede kop koffie. Als dit geen liefde is, wat is het dan? Dat elke gewone dag plotseling zondag maakt. En wij kozen daarvoor niemand minder dan Brenda Lee. Dus we gaan heel ver terug in de tijd met I'm Sorry.

Brenderly met I'm Sorry. Ja, soms moet je in de liefde ook eens sorry zeggen. Ik heb je naam niet uitgesproken. Ik heb hem geluisterd. Letter voor letter viel jij in mijn hart. Als regen in open handen. Blijf, niet voor altijd, voor echt. En daar hoort Whitney Houston bij met I Will Always Love You.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier. Hoor je hier.
4: Weet je nog? De eerste keer dat ik je stem hoorde, was niet in het echt. Het was door een telefoon. Wat ruis, wat gelach op de achtergrond. En toch wist ik het toen al. Dit is een stem waar ik naar wil luisteren. Voor altijd. Sindsdien zoek je ik je in alles. In liedjes op de radio die plots over ons gaan. In de manier waarop de regen tegen het raam tikt en klinkt als jouw vingers op mijn rug. In de kilte na een lange dag. Als ik weet dat jij er bent om naar terug te komen. Liefde is niet altijd grootse gebaren. Soms is het, heb je gegeten? Soms is het jouw jas over mijn schouder. Als het kouder wordt dan we dachten. Soms is het gewoon naast elkaar zitten en weten dat dit genoeg is. Dus als je dit hoort, waar je ook bent, dit is voor jou. Mijn thuis geeft jouw frequentie. En ik wil nooit meer zappen.

0: Rain and Tears, Dimitris Roussos. Je bent geen toeval. Jij bent thuiskomen. Als ik je naam fluister, wordt de wereld even stil. Niet omdat het moet, maar omdat mijn hart luistert naar hoe jij klinkt in mij. In je ogen vind ik geen spiegel, maar een venster. Geen wie ben ik, maar waar wil ik blijven? En het antwoord is elke dag bij jou. Anthony Quinn, I love you.
1: I love you.
0: You love me.
1: I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way. You love me.

0: Just we two.
1: Adds up to I love you
0: and you love me.

0: baby, just we two. Heads up, Drew. I love you, and you love me.
1: Anthony Quinn, I love you, you love me. De afstand telt kilometers, maar niet de nachten dat ik aan je denk. Jij bent hier, tussen mijn adem en mijn slaap. Tussen alles wat ik nog tegen je wil zeggen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je nog even willen blijven? Nog even langer in deze dag? Nog even langer in mijn leven. You'll never find another love like mine, Lou Rawls.

Rulos met You'll Never Find Another Love Like Mine. Ik heb je niet nodig zoals de lucht nodig is. Ik heb je nodig zoals verhalen nodig hebben om verteld te worden. Zonder jou is er wel leven, maar geen zin. En deze is voor mijn bestie. Mag ik dan bij jou, Jeroen van der Boom?

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Bell.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory App.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
8: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
9: Men zegt dat liefde in de grote dingen zit. In reizen, in trouwbeloften, in vuurwerk. Ik zeg, liefde zit in de alledaagse magie. En hoe jij mijn naam zegt als je boe bent. In de manier waarop je altijd de laatste hap voor mij laat. In hoe je de radio zachter zet als er een nummer komt dat jou aan mij doet denken. Liefde is op zondagochtend 2 koppen koffie die koud worden, omdat we te druk zijn met praten. Het is ruzie maken en daarna als eerst sorry zeggen. Het is weten hoe de ander thee drinkt en dat gewoon doen, zonder vragen. Als ik oud ben, wil ik terugkijken en niet de dure diners onder onthouden, maar dit. Jij die lacht om mijn slechte moppen. Ik die jouw hand zoekt in het donker. Wij die samen een leven bouwen. Uit allemaal kleine, ik hou van jouwtjes. En de volgende is een van mijn, ja, toch, favoriete artiest. En dat is niemand minder dan George Michael, Careless Whisper. Altijd een beetje mijn shoe geweest.

Van George Michael, Careless Whisper. Ik was onderweg naar nergens, tot ik jou tegenkwam. Nu is elk plan gewoon tijd met jou. Bij jou hoeft mijn hart niet te presteren. Maar bij jou mag het gewoon kloppen. Ik zeg je naam en ineens is de kamer lichter. Raar. Hoeveel licht in 3 lettergrepen kan zitten. En mijn tijd is gekomen om te gaan. Ik heb er nog een paar. Perfect van Ed Sheeran en Can't Be With You Tonight, Judy Boucher. Maar ik denk dat ze er niet helemaal door zal geraken. Maar in ieder geval, ja, zal toch een stukje horen. En u hoort mij terug zaterdag tussen 9 en 12, tussen 10 en 12. En dat met u vraagt wij draaien. En ik zou zeggen, maak er nog een fijne avond van. Bedankt voor te luisteren en je weet het, hè. Wees vooral heel lief voor elkaar. Bye!

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij het dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Dit waren de jongens van Take That.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het is natuurlijk oorspronkelijk geschreven en uitgebracht door de jongens van de Bee Gees in 1977. De versie van Take That kwam uit in februari 1996 als single van hun Greatest Hits album. Het was hun laatste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk voordat de groep tijdelijk uit elkaar ging. Take That dus, uit 1996. How Deep Is Your Love. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Lola Young. From Down Here kreeg je het over. Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Dit is alweer het meest romantische programma van de Laaglanden. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet samen met ons mee. Van bijvoorbeeld zometeen Rudy Karel. Ik neem je mee naar 1976. Even de hond uitlaten met Rudy Karel. Zometeen, samen een straatje om. Na eentje uit 1989 voor Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. Mag ik je een hele fijne avond wensen.
1: Relax Radio.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

daarmee won Nederland natuurlijk het Eurovisie Songfestival in 2019 ook alweer. Duncan Lawrence. Hij kwam nog eens langs met Arcade. Dit is Liefde enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. En Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en uiteraard is dat deze avond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. En je krijgt het van mij hier te horen straks in deel 2. Dus, je hebt nog wel wat geduld nodig. Maar natuurlijk kan je het alvast nalezen, want ik heb het op onze Facebookpagina geplaatst van Liefde enzovoort. En je vindt ons onder Liefde en een spatie ENZ. Daar kan je het alvast rustig nalezen. Ja, ik heb het er net al even over het Eurovisie Songfestival gehad. Dat Duncan Lawrence die gewonnen had in 2019. Sal da Vinci deed voor Italië mee in 2026. Ik heb zometeen niet zijn Songfestivalnummer van het jaar, maar wel Poesia. Daarmee komt Sal da Vinci er zo dadelijk aan. Na eind jaar 1995 voor Bruce Springsteen. Dit.

LTD, oftewel de afkorting voor Love, Togetherness and Devotion. En het was een Amerikaanse funkband die werd opgericht door twee voormalige begeleiders van de soulgroep Sam & Dave. Shine On. In 1981 werd dat hun allergrootste hit. En je kan naar videoclips kijken van platen die hier vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen. Ik heb ze op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Niet alleen dat vind je daar terug, maar dus ook het liefdeshoroscoop waar ik het er net al over had. En verder ook een link naar Mixcloud. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren of het te herbeluisteren, wanneer het misschien iets beter voor je uitkomt. Om het jou gemakkelijk te maken om naar Mixcloud te geraken, heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En alleen moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk, liken of volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar George Benson. Het was in het midden van de jaren 80 een hele grote hit voor Whitney Houston. Maar ik heb zo meteen de originele voor jullie klaarstaan. Uit 1977. The Greatest Love of All. George Benson dus. Na eentje uit 2008. Voor Lenny Kravitz. I'll Be Waiting.

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

grote hit werd het, hè, 1987 ook alweer. Voor Climby Fisher, Rise to the Occasion. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Niet te vergeten straks in deel 2 ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, dat gaan we straks ook allemaal uit de doeken doen. In dit uur nog de enige en uiterst succesvolle single van het Britse synthpopproject The Assembly. En dat bracht de dus uit in 1983. Het werd een unieke samenwerking tussen toetsenist Vince Clarke van Depeche Mode en Yazoo en de zanger Fergal Sharkey, de voormalige frontman van de punkband The Undertones en die we ook kennen van zijn grote hit A Good Heart. Uit 1983, The Assembly en Fergal Sharkey, Never Never. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

veranderd in de zomer van 1990, hoor je deze plaat zo vaak niet meer, hè? Eros Ramazzotti, samen met Antonella Bucci, Amarte El Immenso Per Me. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Bruno Mars en Risk It All. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog een klein uurtje, het meest romantische.

0: 2023. Dit is van Miley Cyrus met Jaded. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er met jou allemaal gebeuren de komende week? Op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je merkt dat je sneller geraakt wordt door oprechte aandacht. Singles ontdekken dat een onschuldig gesprek stilaan meer betekenis krijgt. Bij koppels brengt een spontaan initiatief opnieuw leven in de relatie. Het komende weekend geeft jullie allebei het gevoel dat jullie dichter naar elkaar toegroeien. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar duidelijkheid, maar die komt niet vanzelf. Singles hebben moeite om signalen juist te interpreteren, waardoor kansen kunnen voorbijgaan. Bij koppels ontstaan kleine spanningen als verwachtingen niet worden uitgesproken. Een beetje geduld voorkomt onnodige teleurstelling. 2 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je bent ontspannen en straalt dat ook uit. Een onverwachte klik met iemand uit jouw omgeving kan je aangenaam verrassen. Bij koppels brengen humor en luchtige gesprekken opnieuw veel plezier. Komende zondag sluit je af met een warm gevoel. 6 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: Je hart staat wagenwijd open en dat blijft niet onopgemerkt. Singles voelen dat iemand steeds vaker hun gezelschap opzoekt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen bewust tijd vrij te maken. Alles lijkt deze week vanzelf op zijn plaats te vallen. Kreeft, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft niet altijd de leiding te nemen. Singles merken dat iemand anders nu het initiatief neemt en dat voelt verrassend prettig. Bij koppels zorgt een rustig avondje samen voor meer verbondenheid dan een druk programma. Je ontdekt opnieuw de kracht van eenvoud. 5 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat je minder leiden door twijfels en dat doet deugd. Singles durven eindelijk hun interesse tonen zonder alles te analyseren. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer rust en vertrouwen. Vooral tegen het komend weekend voel je opnieuw meer harmonie. De maagd heeft er deze week 9 verdiend. En uiteraard hebben we nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je zoekt balans, maar niet alles loopt zoals gehoopt. Singles merken dat verwachtingen soms hoger liggen dan de werkelijkheid. Bij koppels helpt het om kleine ergernissen meteen uit te praten. Zo krijgt de liefde opnieuw ademruimte. Weegschaal, één knuffelpuntje.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie helpt je om de juiste keuzes te maken. Singles voelen meteen wanneer iemand oprecht geïnteresseerd is. Bij koppels zorgt een gedeelde toekomstwens voor extra verbondenheid. Je kijkt met vertrouwen vooruit. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je zin in avontuur brengt een frisse wind in je liefdesleven. Een spontane activiteit levert een verrassend leuk contact op. Bij koppels zorgt een gezamenlijke uitdaging voor nieuwe energie. Komende zaterdag belooft een dag vol mooie herinneringen te worden. Boogschutter, 8 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je hoeft niet alles onder controle te houden. Singles merken dat ontspannen jezelf zijn veel aantrekkelijker werkt dan perfect willen overkomen. Bij koppels brengt een klein gebaar meer warmte dan een lange uitleg. Je sluit de komende week tevreden af. 4 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt opnieuw vertrouwen groeien. Singles krijgen de kans om iemand beter te leren kennen zonder enige druk. Bij koppels ontstaat er meer begrip doordat jullie echt naar elkaar luisteren. De sfeer wordt met de dag aangenamer. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent gevoeliger dan gewoonlijk en neemt woorden snel ter harte. Singles twijfelen of ze hun gevoelens wel moeten tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden groter lijken dan ze werkelijk zijn. Gelukkig brengt een open gesprek tegen het einde van de week weer rust. De vissen hebben er deze week 3 verdiend. En uiteraard, lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Tina Turner het nummer opnam, werd het achtereenvolgens geweigerd door Cliff Richard en Donna Summer. Ook Tina vond het aanvankelijk te veel pop en wilde het eerst niet zingen. Gelukkig heeft ze dat wel gedaan, want het werd een gigantisch succes en de derde single van haar baanbrekende vijfde studioalbum Private Dancer. Uit 1984, Tina Turner, What's Love Got To Do With It?

hoort het, hè, aan deze muziek. Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er dus bijna op zit. Heb ik ook nog een slaapmutsje voor jullie. En daarvan neem ik je vanavond mee naar 1985. Het wordt er eentje voor Dire Straits en Your Latest Trick. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.